De wisselwerking tussen videogames en muziek is diepgaand. Muziek heeft een verrijkende invloed op games en ook een verrijkende invloed. Andersom hebben de esthetiek en de gevoeligheid van dat interactieve medium zich een weg gebaand naar het werk van een volledige nieuwe generatie artiesten.

waarvan de muzikale albums vol zitten met diepgaande details en sonische, wereldcreërende elementen. Zo lijken ze bijna als op zichzelf staande videogames. En als luisteraars daarvan, is het niet louter dat we doen, luisteren? Nee, we stappen erin. Dat is dan ineens de beste manier om het knappe nieuwe album Solar Calf van de uit Virginia komende cellist en componist Patrick Belaga te benaderen. Dat is opgevat als een soundtrack voor zijn eigen speelbare omgeving. Het album is deels geïnspireerd door de Legend of Zelda-serie, maar dit is geen werk van melancholiek pre-industrieel pastoralisme in de stijl van die beroemde franchise. Nee, Belaga benadert de ideeën eerder met composities die voornamelijk schatplichtig zijn aan het Amerikaanse minimalisme. Dat lijkt misschien een vreemde combinatie van ideeën en genres. Maar vanaf het eerste nummer, dat we gaan draaien, is duidelijk wat Belaga voor ogen heeft. Axis, zo heet het, bestaat uit twee delen. Pointillistische pianopatronen, gespeeld met Digital Audio Workstation ondersteunende precisie, en diepe, trillende cello-strijken. Het eerste suggereert een zoekende voorwaartse beweging en de cello-strijken verwijzen dan weer naar een soort panoramisch uitzicht in de verte. Solar Calf heeft een rusteloze kwaliteit. Die doet denken aan de videogamespeler die altijd op zoek is naar geheimen, altijd gericht op het volgende doel. Soms brengt Belaga dat gevoel in onheilspellende termen over, zoals in The End Has No End, waarin duistere hoorns zweven boven geleidelijke melodische stijgingen van onrustbarende maletslagen. Swarm of Light, met twee hasjes in. Daarentegen is een extatische explosie van ademende staccato-fluit en snelle vibrafoon. Beetje zoals een glinsterende sonische regenboog die door een digitale hemel snijdt. De arrangementen zijn rijk aan contrapuntische melodieën en snelle refreinen, waardoor de luisteraar wordt uitgenodigd om niet elk afzonderlijk element te ontleden, maar zich echt volledig te laten onderdompelen in het zalige geheel. Structureel gezien zijn de 9 nummers op deze Solar Calf ongebruikelijk. Er zijn nauwelijks herkenbare begin-, midden- of eindpunten. Elke compositie barst meer los en eindigt dan, zonder veel waarschuwing, alsof we een zone betreden, verlaten en naar de volgende gaan. Het strookt met Belaga's open wereldconcept. Leek is dan weer een langzamere track, zachter en meer beschouwend. Als afsluiting van het album is het een passende plek om deze weelderig, gelaagde, onheilspellende vallei nog eens te overzien, waar de grond zelf constant in beweging lijkt te zijn, vol met leven en melodie. U hoort de 4 zo net vernoemde tracks. Patrick Belaga, Solar Calf.

En last but not least is er dan nog Henry Fraser. Henry Fraser komt uit Queens, New York. Herinner u eventueel de Ramones die zongen Sitting here in Queens, eating refried beans. Vandaar dus, vandaar komt hij, Queens. Maar dat geheel terzijde. Henry Fraser is contrabassist op de double bass en componist. Pneuma heet zijn nieuwste verschenen telg op het label Kou Records, zoals ik heb Kou. In 8 beknopte delen onderzoekt Henry Fraser daarop ademhaling, resonantie en de evoluerende relatie tussen compositie en improvisatie. Hij creëert een intiem klanklandschap waarin de contrabas lijkt in te ademen, uit te bloeien in boventonen en weer in stilte te verdwijnen. Fraser richt zich de laatste jaren intensief op solowerk. Hierbij beschouwt hij de contrabas niet alleen als een expressiemiddel, maar echt als een partner in het compositieproces. Door nauw samen te werken met de fysieke eigenschappen van de bas, de resonantie en de materiële respons, laat hij structuur ontstaan door aandachtig te luisteren. Hij brengt zorgvuldig voorbereide motieven in balans met spontane inventiviteit. Hiermee sluit Fraser zich aan bij een traditie van muzici die de contrabas als een volwaardig solo-instrument zien. Van de vroege solo-experimenten van Bar Phillips tot de fysieke improvisatietaal van Peter Kofeld en Joël Leandre. Het instrument is uitgegroeid tot een platform voor diepgaand akoestisch onderzoek. En Frasers werk zet deze lijn voort met een sterke nadruk op vorm en ademhaling. Als flexibel raamwerk voor de opnamesessies bereidde Fraser uiteenlopend materiaal voor. Van kleine melodische cellen tot bredere improvisatiestructuren. Hierdoor vermengen vooraf gecomponeerde elementen zich naadloos met spontane passages. Sommige stukken bevatten meerdere baspartijen over elkaar heen, wat de schaal van de muziek vergroot, zonder dan weer de tastbare aanwezigheid te verliezen. De opname benadrukt subtiele microbewegingen en verschuivende harmonische velden. Fraser omschrijft zijn filosofie zelf als volgt. Ik benader mijn solomuziek als een samenwerking met het instrument zelf. Ik werk met de resonantie en materialiteit van de bas, zodat vorm kan ontstaan door aandachtig te luisteren. Dat is hetgeen dat ik juist verteld heb. De titel pneuma, een woord dat staat voor adem, geest, levenskracht als je wil, weerspiegelt de centrale thematiek. Geluid als een levend fenomeen, waarbij het album een intieme en meeslepende luisterervaring biedt. Het is akoestische muziek die zowel tastbaar als ruimtelijk aanvoelt, vastgelegd op een moment van artistieke helderheid. Pneuma van Henry Fraser is onze pièce de résistance voor vanavond. U hoort een aantal fragmenten tot middernacht. En daarna alvast tot volgende week.

vanavond. Twee muzikanten die de afgelopen dagen of de afgelopen week overleden zijn. Eén muzikant overleed exact een week geleden. Maandag, tijdens vorige Afrobureau, of ja, misschien niet tijdens, maar die dag, vorige week maandag, overleed Carlito Lassa. Een van de grote namen, een van de beste stemmen uit de Congolese muziek. En we gaan heel veel muziek spelen van Carlito Lassa vanavond. En dan een paar dagen geleden las ik ook dat de Ghanese highlife muzikant Safohini Jenny ook is overleden in Ghana. Dus ik ga ook nog, we moeten zien hoeveel tijd we hebben, ook nog wat muziek van hem spelen. Als er vandaag onvoldoende tijd voor is, misschien volgende week nog een paar nummers van hem. Carlito Lassa overleed in Cincinnati in de Verenigde Staten. Hij was daar op een evangelisatiemissie, want zoals heel wat Afrikaanse muzikanten zijn die in de jaren 90 of begin 21ste eeuw hebben ze de populaire muziek verlaten en zijn ze gospelmuziek beginnen zingen. En Carlito engageerde zich in een of andere evangelische kerk, werd pasteur Carlito, maar bleef ook wel muziek maken. Congolese gospelmuziek, met vaak nog echt in de klassieke rumba-stijl, dus muzikaal ook nog altijd wel de moeite. Maar Carlito werd vooral bekend in 1984, toen hij werd opgemerkt door Franco en Cimarro en de OK Jazz, de tout-puissant OK Jazz, vervoegde. Hij bleef er een aantal jaren, zong een aantal klassiekers, verliet nadien de OK Jazz voor de Shockstars, een van de jonge opkomende groepen in Congo in de jaren 80. Tot in de jaren 90 hij die groep ook verliet, solo ging, verhuisde naar Parijs. Maar hij was nog steeds overal een graag geziene en vooral graag gehoorde zanger. Sessiemuzikant ook, werd vaak uitgenodigd om met andere muzikanten samen op hun platen te zingen. Oei, mijn intro is gedaan, dan wordt hoog tijd om terug muziek te spelen. Zelfs misschien nog wat meer praten over Carlito. We beginnen onmiddellijk met een van zijn allergrootste klassiekers, Maya. Een compositie van Lutumba Cimarro uit 1984. De volledige titel is Maya Ozali Coupable Yamiser Nangai. Maya, jij bent schuldig aan mijn miserie. Compositie van Lutumba Cimarro. In 1984 ook verkozen tot het nummer van het jaar in Kinshasa. Tribute to Carlito Lassa.

Je hoort het nummer Kizungu Zungu uit de LP Bon Samaritain van Papa Noël. Ook gitarist geweest, nog bij de OK Jazz, maar dit is uit een LP die onder zijn naam uitkwam, opgenomen in de IAD-studio's in Congo-Brazzaville. En ook Papa Noël deed beroep op de stem, ja, op Carlito natuurlijk, voor zijn stem, voor zijn heel herkenbare tenorstem. 1984 ook, net als het vorige nummer, Maya. Dat was een compositie van Lutumba Simaro van de OK Jazz. En dus Maya werd verkozen als beste Congolees nummer van het jaar in 1984. En Carlito Lassa werd verkozen tot Révélation de l'année. Nog even iets over hoe hij begon aan zijn muzikale carrière, of hoe het allemaal begon voor Carlito. Hij was geboren in 1961, hij was dus 65 toen hij vorige week overleed. En kreeg eerst een opleiding als kleermaker in Matadi. Maar de muziek kroop waar het niet ging. En hij begon dan toch ook te zingen in kleine lokale orkestjes. Zoals de Orkester Singa Mwambe, Orkester Le Bourgeois of Orkester Bisengo. En daar werd hij al opgemerkt met zijn heel kenmerkende stem. Onder meer door Gerard Madiatta en bassist Celi Bichou. Toen verhuisde hij naar Kinshasa en werd zanger in Touchok Oka, Orkestre Oka of Touchok Oka, waar ook een heel aantal muzikanten begonnen die later nog zouden overstappen naar Zaiko Langa Langa. Maar het was dus in 1984 dat hij ook de OK Jazz, de Toepisa OK Jazz van Franco mocht vervoegen. En toen ging zijn carrière in nam zijn carrière een sterke vlucht met nummers zoals je die net hoorde. Twee nummers uit 84 en 85 componeerde hij een nummer voor de OK Jazz in de LP waarop ook Mario stond. Mario, een van de grote OK Jazz hits van de jaren 80. Dus op die LP staat een nummer van Carlito, ik denk dat dat het enige nummer is dat hij gecomponeerd heeft voor de OK Jazz. Ik moet even rechts staan om te zien naar de juiste titel van het nummer. Ik hoor die Janubi. Zo is het. Carlito hoor hier met de OK Jazz in 1985. Ik had die aan Zoube, denk ik, dat is.

De tout-puissant OK Jazz van Franco in 1984, Ekotian Zoube, compositie van Carlito. Het zou ook zo wat het laatste nummer zijn dat hij zong met de OK Jazz, want datzelfde jaar, 1986, maakte hij zijn overstap van de OK Jazz naar Shockstars, een van de populaire jonge groepen in Kinshasa in de jaren 80. Shockstars, origineel opgericht in 1983, denk ik, door onder meer Bozi Bozjana, Benya Mabo en Roxy Chimpaka. De groep zou ook vele verschillende personeelswissels kennen, verschillende zangers, verschillende muzikanten. Bozi Bozjana zou niet zo lang bij Shockstars blijven en Anti-Shock oprichten, maar dus in 86 vervoegde Carlito de Shockstars, waar ze me toen als zanger ongeveer onder meer De Baba had en De Fao en nog een aantal andere van de beste stemmen in Kinshasa. Hij zou er een aantal jaar blijven en ook op sommige van de grootste successen van de Shockstars zingen, onder meer op dit nummer Rihanna, dat uitkwam in 1986, Shockstar Rihanna. En je hoort ook weer die stem van Carlito Lassa.

Shockstar op hun best in 1986 met Carlito, De Baba, Petit Prince, Defao, Benyamabo, Joe Malio Bass en de fantastische Roxy Chimpaka op solo-gitaar. 1989 nam Carlito samen met De Baba, zijn compagnon in Shockstar, een album op. Carlito et De Baba, de Shockstar, eigenlijk een titloos album, maar daarop ook een paar nummers die de top van de hitparade haalden in Kinshasa. Onder meer deze Jardin Abandonné.

Deze LP was geen echte Shockstar LP. Het was wat men in Congo noemt een zongzing van muzikanten van een groep die buiten de groep om een LP opnemen. Dus Carlito en Debaba, beide zangers van de Shockstar, maar hier met een aantal muzikanten in Parijs. Met Maïka op die de gitaren speelde, Sainte Ngoma Lokito op bas en Comba Bello op batterie. 1989, Carlito dus bij Shockstar, maar hij werd toch nog altijd af en toe ingehuurd door andere componisten om hun nummers te zingen. Zo ook Mayola Mayoni, oud-voetballer trouwens, die in de jaren 60 nog in België gevoetbald heeft. Onder meer topvoetballer van de Le Léopard, van de Congolese ploeg. Maar ook componist heeft verkeerd zo in het milieu in en rond de OK Jazz. Heeft ook een aantal solo-LP's opgenomen, maar altijd met gastzangers en gastmuzikanten. Want ik denk niet echt dat hij zelf zong. En dus in 1989. Dat moet ik even zeggen. Dan het volgende nummer, Mayola Mayoni. Vergeet hem even. We gaan naar Cimarro. In 1989 componeerde Cimarro van de OK Jazz opnieuw een aantal nummers die hij liet spelen door een aantal muzikanten van de OK Jazz en een aantal studiomuzikanten ook in Parijs. En als zangers deed hij beroep op Pepe Calais en Carlito en Malage de Lugendo. En Carlito hoor je vooral in deze klassieker van die LP, Diarree Verbal, Tuba Tuba.

Tuba Tuba in Lingala wil dat iets zeggen als gerottel. Tuba Tuba, diarree verbal. Compositie van Lutumba Simaro uit LP Pepe Calais. Chant le poète Simaro Massia. Maar het was dus niet alleen Pepe Calais die le poète zong, maar ook Carlito. Er gebeurde wel meer dat de stem van de bariton, stem van Pepe Calais samen met de tenor van Carlito werd gecombineerd. Ze pasten perfect samen. Ook in het nummer Vercassé, een ouder nummer van Simaro. En hier dus ook in deze diarree verbale Tuba Tuba. Dysenterie verbal zelfs. Wat ik daarnet was beginnen te zeggen, voilà, dat gaat dus over het volgende nummer. Niet alleen Simaro deed beroep op Carlito, ook Maiola Maioni. Dat is dus die ex-profvoetballer. En die ook nummers componeerde voor de OK Jazz. Ook zelf plaat opnam met eigen gecomponeerde nummers waarvoor hij dan de beste muzikanten samenzocht. Zo ook voor deze Misele uit 1990. Opgenomen voornamelijk met muzikanten van de OK Jazz. En Misele wordt gezongen door Carlito Lassa.

De tijd was weer te kort vanavond. De tribute en de muziek van Sapphoini Jenny wordt uitgesteld naar volgende week. Ik heb zelfs niet tijd gehad om alle muziek van Carlito te spelen. Die dat ik van plan was vanavond, naar aanleiding dus van zijn overlijden vorige week maandag op 65-jarige leeftijd. Overleden aan een, ik denk, een hartaanval of hartstilstand in de Verenigde Staten. Carlito Lassa Jore, dus een tribute to Carlito Lassa. Vooral zijn muziek van het begin van zijn carrière, begin jaren 80, tot nu dit nummer. Makolo Yamasia uit zijn solo album Africana Motto uit 1986. Kort daarop zou hij dus overschakelen naar gospelmuziek. Misschien volgende week nog één of twee van de gospelnummers. Het genre waar hij zich de laatste 25 jaar aan wijdde. Volgende week dus een nieuwe aflevering van Afrobureau om 7 uur. Met dan beginnen met heel wat muziek van Sapphoini Jenny uit Ghana. Ook afgelopen week overleden. Zo dadelijk krijgt u Freak Scene. Maar eerst nog even deze aankondiging. Tot

U bent aangekomen in een vervanging voor The Final Frontier. We begonnen met Thibaut Renoux en Ensemble Bibendum, nummer Abim Part 2. En dit is Michael Archer Holloway. Lift your curtain.

verder met Nucleus, Team Tree en Retest of Man.

En zo werd het 3:30 op Radio Centraal. Zo dadelijk Michael Naura. Call.

Final Frontier op Radio Centraal. Zo net Joe Harriet en John Mayer, Subject. En hierna Lonnie Smith, When the Night is Right.

Welkom, welkom op de 106.7 Radio Centraal. Goedemorgend, ontwakend Antwerpen. Dit is Radio Centraal 106.7. U bent afgestemd op na de nachtshift. Naar gewoonte tussen 6 en een beetje en half en 8 uur. Het ontbijt met Deb. Daartussen zit na de nachtshift met alweer technicus Jan. Het lijkt alsof dat hij de studio niet is uitgekomen heel deze nacht, maar niets is minder waar. Het gevecht met de machines ging weer hard. Ging weer hard. Maar dat interesseert u waarschijnlijk niet hoeveel hindernissen dat ik heb moeten doorzwemmen en doorstaan om tot hier te geraken. Ik ben hier half vergiftigd door allerlei dampen die uit al die schoorstenen, niet alleen uit de schoorstenen, maar ook uit de bouwwerken, de tunnelwerken van Oosterweel samengekomen zijn. Ik denk dat de straat van Hormuz nu toch wel een beetje vrij is met al die chemicalische geuren die er hangen. Dat komt toch van mestverwerkende bedrijven, chemische mest, denk ik dan. Wat is daar nog? Er stond nog een heel aantal aggregatoren die daar wolken uitlaatgassen de lucht inblazen. Ik denk dat er zo een stuk of 10, 15 op een rijtje staan daar bij Oosterweel. En je hebt dan natuurlijk nog dat betonstof dat daar ook nog altijd zeer aanwezig is. Buiten dan de petroleum, chemische en andere havengeuren die ons eigenlijk heel de tijd door vergiftigen. Maar dat is de prijs die wij betalen voor het kapitalisme. Hoera, hoera, hoera. Zo, en nu de jingle. Tralala, die zit natuurlijk goed verborgen achter slot en grendel.

Zo. Tada. Zo. Tada. Zo. Tada. Tada. Tada. De jingle.

0: weer kom.
1: Dat vind ik wel goed.
2: Het hadden oude opnames van Salon Britage kunnen zijn, maar dat zijn ze niet. Het zijn recente opnames. Vraag me niet meer wat in welke omstandigheden, maar het moet ergens in de keuken met Swinging Sunny zijn. Zo. Oh la la. Vijf voor zeven op deze vrijdag 11 september 2026 hier op de 106.7 Radio Centraal. Na de nachtshift ontwaken onder een grijze hemel. En het zal nog een stukje vochtiger worden. Ik heb hier nog even een jingle. Jingle Anna-Maria. Ter gelegenheid van hetgeen dat er dit weekend doorgaat in de Kokkiatstraat, in het Handelsmuseum, in Willem Elschot Aula. Zo, ik zal de jingle gewoon spelen.
3: Hè. De kunst die leert het wonder streken. En zoet. Met vele tongen spreken.
4: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
5: The female mind is indeed capable of practicing science.
6: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
5: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieribus scientiae exercendae sane capax est.
7: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
8: Is durchaus das so fähig Wissenschaft zu betreiben.
4: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman. Met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
9: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
4: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

ook te luisteren op Radio Centraal. Dus maar ook live mee te volgen die 12 september. Het is morgen dus. In de Kokkiaatstraat, Handelsmuseum. Nu dat we het toch over musea hebben. Er is momenteel een tentoonstelling die ook naar Antwerpen komt. De tentoonstelling heet Powder to the People. Een expo over zenuwpoeiertjes. De poeiers zijn en blijven immens populair. Eender wat je daarin steekt, blijkbaar. Deze tentoonstelling gaat door in het Industriemuseum in Gent, maar komt ook naar Antwerpen. Ik dacht met een tussenstop, jawel, het is nog tot 13 september in het Industriemuseum, dus tot en met dit weekend in het Industriemuseum in Gent te bekijken. En vanaf 17 oktober tot 3 januari 2027 het Cultureel Centrum Sint-Niklaas. En dan tweede helft januari 2027 tot eind mei 2027 is die tentoonstelling in de bibliotheek van de Universiteit van Antwerpen te

To the People over zenuwpoeders. Het is dus ook een beetje een Antwerps verhaal, omdat de poedertjes van dokter Mann na de Tweede Wereldoorlog meteen immens populair zijn geworden en nog steeds te verkrijgen zijn met een iets van andere samenstelling, dat is waar. Poeders Dokters Mann, de apotheek is gestart op de Jan van Rijswijklaan kruispunt Mark Gravelij. De andere poeiers, die van het Witte Kruis, waren eigenlijk door de familie Truijens verkocht vanuit Sint-Niklaas, dus meer over het water gedoe. Maar alle poeiertjes, alle zenuwpoeders waren immens populair. U weet waar het eigenlijk vandaan komt en daar gaat de tentoonstelling, daar begint de tentoonstelling ook een beetje mee. Eerst aanroepen we heiligen. Als dat maar half werkt, dan komt de huisapotheek met allerlei middeltjes die niet beproefd moeten worden of die al duizenden jaren in gebruik zijn. Zoals, en daar gaat het een heel over, de opium, de papaver, de colanoot, de hennep. Maar dat is de aanloop tot de tentoonstelling eigenlijk. Ik wist niet dat poeiertjes... Ik bedoel, dat soort poeiertjes, zo gevouwen in een mini-envelopje en legaal te verkrijgen bij drogist en apotheker, toch tenminste tot een heel stuk in de, jaren 70. Ik wist niet dat die zo populair waren. Mensen die de aanbevolen dosering ruim overschreden. En het gaat dan ook wel over big business uiteindelijk, pharma business, waar toch België ook een vooraanstaande rol in speelt, denken we maar vooral aan Janssen Pharmaceutica. Dus we hebben wel een geschiedenis daarbij. Wat deze poeders zo slecht maakt voor het lichaam, is dat ze eigenlijk als pijnstillers gebruikt worden en een combinatie zijn van soms kalmeren middelen, antidepressiva, slaappijnstillers,

0: niet direct, maar na langdurig gebruik toch wel voor een, ja, het gewoon het verschrompelen van je nieren, daar komt het eigenlijk op neer. Het is een cocktail van pijnstillende stoffen met cafeïne daar dan ook nog bij. Ik ben even naar de juiste naam zien, dat ik dat hier de juiste naam. Fenacetine is. Ja, fenacetine is het meest. Ze weten nog steeds niet of het ding zelf, fenacetine, het middel zelf, of het combinatie met hoge dosering cafeïne en andere. Codeïne bijvoorbeeld, barbituraten enzovoort, enzovoort, die daar allemaal in meegemixt worden naar eigen smaak. Of dat het de combinatie is van die fenacetine en de rest die tot een, uiteindelijk tot nierfalen is dan mooi te zien hoe nieren hoe dat ze eruit zien na verschillende jaren intensief gebruik. Ik zei het al, Dokkerman heeft, is Antwerps, heeft ook nog een groot lab in de Lange Leemstraat uitgebouwd, voordat hij nog groter werd. Het gekke is dat bijvoorbeeld in de reclame van die Dokkerman staat bijvoorbeeld, de producten Dokkerman zijn onschadelijk, zelfs voor kinderen. En zij tasten de maag niet aan. Dus je verwacht het niet. Mensen zijn nogal goedgelovig. En in combinatie met een agressieve reclamecampagne en laksheid van de overheid, ja, leidt dat toch tot wel een zekere verslaving. En daar sloeg ik helemaal achterover. Want op de tentoonstelling worden collecties van brieven, van vele, vele brieven van gebruikers aan apothekers, gebruikers aan artsen, gebruikers aan producenten, groothandelaars, die alsjeblieft smeken om toch maar een doos van hun favoriete zenuwpoeder naar hen op te sturen. Het is eigenlijk meestal, het is moeilijk om zulke bekentenissen van verslaafde mensen te vinden, maar hier heb je een zeer merkwaardige en toch wel, ja, ik werd er toch wel even stil van de gewone huisman, huisvrouw, arbeider, arbeidster, die daar aan de poeier zit. Er is nog niet veel veranderd, blijkbaar. Tegenwoordig veel meer gereguleerd natuurlijk, maar in deze farmatisering eigenlijk van onze maatschappij, waar veel op internet toch wel iets makkelijker te verkrijgen is, worden er toch weer vragen gesteld. Er worden ook zo vragen gesteld bij de gigadoseringen die sommige monsterlijke drankjes, energiedrankjes bevatten. En het gekke is ook, het gaat altijd om wit poeier. Het moet wit zijn. Als het niet wit is, dan is het vuil. De Belgische Big Pharma in wording. Witte Kruis, Dokkerman en dan daarna het Italiaanse farmaceutica product Perdolan. Binnenkort in Antwerpen te verkrijgen. In Antwerpen te bekijken. Powder to the people over de zenuwpoedertjes. Ik kende het zelf niet van familiaal gebruik. Maar ik ga toch nog eens. Het is zo algemeen. Als er in België op een jaar tijd 100 miljoen van die poedertjes verkocht worden. Alleen al van het Witte Kruis. Ja, dat. Wauw, witte poeiertjes.
1: On m'avait conseillé d'écrire une chanson pour un été. Une chanson où je pourrais dire tout ce que j'ai à regretter. Où je parlerai de mes richesses.

Brussel. Waarom dat Wallonië daar niet bij is, dat, ja, ik denk, het is een tentoonstelling die samengesteld is door Koen Galle, geen onbekende in het, nog in het uitgaansleven, nog in het DJ enzovoort, maar de man is ondertussen toch al wel flink gedocumenteerd over dat Belgisch, ja, het Vlaamse, Brusselse uitgaansleven. Dus dat hij weet wel waar hij het over heeft. Hij is wel een kind van de jaren 90, zijn muziekkeuze vooral. Die Koen Galle, hij volgt natuurlijk nog alles wel op de voet, maar toch wel het grootste deel van de tentoonstelling handelt over die jaren 90 enzovoort, enzovoort. Heb ik al gezegd hoe dat die heet eigenlijk? Huis van Alijn, expo tot 30 september 2027, c'est parti, 100 jaar... uitgaan in Vlaanderen en Brussel door die Koen Galle. Het is ook geen onderscheid tussen de verschillende of over het water of hier of daar. Het gaat over grote bekende discotheken en dat van 100 jaar terug. Je hebt echt wel een audiogids nodig. Er is wel veel beeldmateriaal te zien, maar die audiogids die heb je toch wel, niet dat je daarvan echt achterover valt, maar sommige, of toch wel veel getuigenissen van in de loop der tijden, en van sommige tijden zijn er geen getuigenissen meer van. Daarvoor heb je die audiogids zeker nodig. Het gaat niet te veel in op, of niet al te diep in, over die socioculturele achtergronden in dat uitgaansleven, wie waar juist uitgaat enzovoort. Enzovoort. Die onderscheid wordt niet al te diep op ingegaan. Het blijft wel een zeer laagdrempelig en niet zo gespecialiseerde tentoonstelling, maar er zitten toch wel leuke hoeks in. En eerlijkheidshalve, er zit een lijvige cataloog bij en ik heb de indruk, ja, ik heb het nog niet helemaal doorworsteld, ik geef het toe, want het is zo'n galet, omdat zo'n 1, 2, 3 op 4 dagen tijd door te worstelen. Maar daar staat inderdaad wel een heel pak meer informatie in, heel pak meer foto's, achtergrondinformatie enzovoort, enzovoort. En meer foto's. C'est parti. Je hebt nog een jaar de tijd. En ik kijk toch al uit naar de volgende tentoonstelling van Koen. Het is toch wel, hij weet toch wel wat mensen bij elkaar te brengen, wat getuigenissen bij elkaar.

van niet veel meer geschiedenis, muziekgeschiedenis is. Dus, maar toch wel voor dat beeldmateriaal, dat specifieke beeldmateriaal, een aanrader.

En in de toekomst ook. De boekvoorstelling en tentoonstelling in Ercoland in de Wolstraat, is dat nog steeds en zal dat blijven? Goed gedaan. Helemaal afgeleid. Vrijdag 18 september vanaf tussen 7 en 10. Vrijdag en zaterdag met optreden en een Ercoland feest. Oh, dan beginnen ze vroeger dan. Een weekend Ercoland feest. Dat, ja, goede herinneringen ophalen. De ongeregelde Bert Lezy gewoon wat tekenen. Hij komt gewoon wat tekenen. En zijn boek voorstellen.

Ik heb nog één onderwerpje dat ik deze week toch nog met jullie wil delen. En dat heeft met die vakantie te maken. Maar misschien een intro-singeltje voor de

0: Pour se mettre à l'abri de la neige et du vent, trois amis, Brinda, Lily et Babette, s'étaient réfugiés dans une grotte du Tibet. Elles y découvrirent un bloc de glace à l'intérieur duquel...
1: Regardez, il y a quelque chose là-dedans.
0: C'était un étrange animal couvert de poils de la tête aux pieds et qui était prisonnier de la glace depuis l'époque de la préhistoire.
1: Il faut le sortir de là-dedans.
0: Et les trois amis, à l'aide d'un pic et de grosses pierres, entreprirent de briser la glace. L'étrange animal ouvrit un œil, puis l'autre.
2: Tu commences à avoir froid là-dedans.
0: Il n'était pas mort. La glace l'avait conservé durant des millénaires, et dès qu'il put bouger, l'étrange personnage sortit une massue de super-héros des poils qui lui servaient de vêtements et poussa un cri terrible. Brinda, Lily et Babette venaient de rendre à la vie le plus ancien des super-héros, l'ancêtre de tous les autres, le premier qui ait existé dans l'histoire du monde.
2: Capitaine Cabin!
3: On doit bien rigoler. 1979.
4: Tous ceux qui sucent dans sa toison doivent bien s'amuser.
2: Oh, à la totale, je suis pas d'accord avec tout, alors.
0: À n'en pas douter, le capitaine Caverne n'était pas satisfait de l'impression produite.
2: Ah, ça c'est vrai.
0: Et pour prouver aux trois amis qu'il n'était pas la créature insignifiante et ridicule que son allure pouvait laisser supposer, il brandit sa massue de super-héros. Et poussant son cri de guerre,
2: Capitaine Cabin!
3: Goeiemorgen, Antwerpen.
0: Et un coucou en avait jailli au bout d'un bras articulé.
3: Capitaine Cavern. Ja. Een van de toch wel plekken in Noord-Portugal die ik wil aanraden als u van prehistorie houdt. Zeker omdat het zo lieflijk klein is in een uithoekje van Noord-Portugal. Is Din... Een bergdorpje in Noord-Portugal. Daar is een van de weinige Portugese bewoonde grotten die nog overgebleven zijn te bezichtigen, tenminste. Als u de juiste persoon op de juiste manier weet aan te spreken, dan krijgt u de sleutel en mag u de grot in. En later ook het museumpje. Uitleg. Ja, daar krijgt u dan de uitleg over de grot. Die grot die ongeveer op zijn minst 20.000 jaar geleden bewoond is. De grot zelf, zijn er een paar keer al in geweest. Het gedeelte dat toegankelijk is, want de grot zelf is naar het schijnt veel, veel groter. Het stukje dat toegankelijk is, is helaas geplunderd geweest en in chaos achtergelaten. Maar er zijn nog sporen van bewoning te ontdekken, van kleuren op de muren. Kleuren die heel langzaam mat en bedekt beginnen worden met alweer een nieuwe kalklaag aangebracht door het water. En aangezien dat daar geen nieuwe verf meer bovenop komt, zijn die grottekeningen eigenlijk, als die niet meteen beschermd worden, zijn die ten dode opgeschreven. Dat zijn uiteindelijk al etelijke tienduizenden jaren af. Ik zeg, de grot is veel groter dan, waarom is die nog niet? Die is in de jaren 90 is daar een grote expeditie op losgelaten, maar daarna nogal snel in chaos achtergelaten en dan nog eens even geplunderd geweest door speleologen. De, laten we zeggen, jonge dame op leeftijd die de sleutels van het museum, die een absolute aanrader is, wist ons te zeggen dat veel gevonden artefacten van de grot en van de bewoning rondom de grot, want er zijn nog prehistorische kalkovens ook nog in de buurt bijvoorbeeld gevonden, dat veel van die gevonden artefacten van die eerste opgraving in het museum in een grote stad, Bragança, ook in Noord-Portugal liggen Museo do Rabal, een alles samen museum in één, in toch wel een heel mooi gebouw, bijna een stijf nek van gekregen. Van prehistorie was daar in het museum helaas heel weinig te vinden en gelukkig wisten we naar wat we op zoek waren. Daarom zeg ik, mocht u in de buurt zijn van Noord-Spanje, Galicië of Noord-Portugal en is niet aan de kust, dan die combinatie is toch altijd wel interessant. Er zou wel, om het helemaal te maken, er zouden zo'n 5500 artefacten vanuit de buurt en vanuit de grot zijn opgehaald, waarvan er, ik denk dat er 5 of 7 in het museum liggen en 12 in het museumpje in Din zelf. Dus en de 5500, de overschot ligt dan ergens in een depot in de kelders van dat Museo do Rabal in Bragança. Daarom een DINE voor mocht u ergens in Galicië, Noord-Spanje, richting Santiago de Compostela gaan, of u bent onderweg naar de kust van Portugal in het noorden en dan stopt u daar even toch een absolute aanrader. En omdat het zo 3 plekken, 3 dingen in één zijn toch wel interessant.

Een andere plek die ik toch aanraad als u in prehistorie geïnteresseerd bent, is in Baskenland de buurt van Opakua, geschreven O-P-A-K-U-A. Op zo'n 1000 meter hoogte. Daar is een parque megalitico de La Guerre. De Le Guerre. En dan L-E-G-A-I-R-E. Waar een heel stuk van die... Het is eigenlijk een wonderlijk stukje gebied dat... je kan er maar aan één kant inrijden. Het is een groot park, bosbeheer, sinds de middeleeuwen, waar dieren vrij mogen grazen. Het is ook vrij uitgebreid. En je kan er eigenlijk maar aan de ene kant in, want aan de andere kant is er alleen maar een heel steil padje, dat we in de mist niet meer konden zien zelfs, naar beneden toe. En daar is er sinds het Neolithicum, of toch minstens sinds het Neolithicum, een bewoning geweest. En zijn er een aantal interessante monumenten in de jaren 90 opgegraven en terugrechtgezet, zoals een aantal mooie meniers. Het landschap is bijzonder en daar nog eens mooie, bijzondere stukken steen daarin, in mooie vormen. Er staat een steencirkel, bijvoorbeeld een dolmen. Zeer interessante dat daar is... Het interessante dat daar is, je hebt op één plateau eigenlijk alles samen in een zeer natuurlijke omgeving. Daar is een avontuurlijke wandeling bij verbonden, die je van menhir naar Kromleg, naar menhir, naar dolmen enzovoort brengt, met een klein beetje uitleg, maar je bent toch vooral op jezelf aangewezen. In totaal, je zou denken, het is toch wel heel die tocht, het is toch wel enkele kilometers en toch wel redelijk avontuurlijk. Gek genoeg, in heel dat gebied, op heel dat plateau, dat etelijke hectare groot is natuurlijk, daar staan heel veel, er staan zo'n 100-tal monumenten. En er zijn ongeveer 21 plekken die je eigenlijk zou kunnen bezoeken. Nou, ik heb met Swing Sunny echt ons best gedaan om er in totaal een stuk of 8 te vinden. Maar ja, ik maak graag reclame voor deze plek, die Parque Megalitico de la Guerre in Noord-Spanje. Baskenland, omdat het zo'n interessante plek is. Daar op dat plateau is dan ook nog aan landbouw gedaan. Die eerste landbouwers die daar aankomen, hebben die monumenten dan ook rechtgezet. En waar dat die ook ingeplant zijn, toch wel spectaculair. Voor mocht u de Pyreneeën eens van via Bordeaux bij je oversteken en daar in Baskeland op zoek gaan naar prehistorie. Interessant, maar reken toch wel zeker een halve dag om wat plekken, een achttal plekken te vinden.

Een tot de verbeelding sprekende plek, die dus sinds de middeleeuwen uitsluitend gebruikt wordt voor bosbouw en voor grotere kuddes vrij te laten grazen op dat plateau. Heel interessant eigenlijk om tussen die monumenten en met die dieren en tussen die eeuwenoude bomen rond te lopen. Dat zal zowaar bijna de laatste zijn van... het wordt weer tijd voor nieuwe herinneringen en voor nieuw interessants. Want dit waren twee, die grot van Din is toch wel de moeite om te doen in combinatie met dat museum. En dan deze spectaculaire plek met al die monumenten samen op een plateau in Baskeland. Vond ik toch wel de moeite om dat even onder de aandacht te brengen tussen de tentoonstellingen door. Wie weet wat volgende week weer begint. Om nog in de, voor mij dan in de aangename herinneringen sfeer te blijven, nog wat folkloristische muziek uit de streek, niet uit Baskeland, maar ergens onderweg dat we heel veel dolmen ook weer tegenkwamen. Rond Chantilly.

Dat Frans nostalgisch, dat blijft blijkbaar plakken. Dat zal nog wel even enkele weken meegaan. Moet

de Scheldebrie zal waaien, wijl het schip langs in de polders glijdt. Zie de lieve vrouwen toren, ijs waarachtig zijn stellage kwijt. Er is een Yankee bij de reling, die komt vragen wat is dat? Dat is onze boerentoren. I see, very nice but very flat.

0: It is true. It's important to acknowledge and be humble in front of bad luck as well.
1: En zoet met gele tongen spreken.
2: Anna Maria van Schuurman over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september omstreeks 4 uur in Aula Willem Elschot.
3: Is doorgaans dat zo fähig wetenschap zu betreiben.
2: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffré, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
4: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
2: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

0: Carter. There are Mr. Carter in the room.
1: Yeah.

Goedemorgen, zinne. Beste luisteraar. Hele goedemorgen. Ik weet niet of je van plan bent om te blijven luisteren, maar dat is uw keuze, hè. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Dit is het programma De Ochtendjuwelen van Psycho Café op Radio Centraal. Dat betekent nog een uurtje meer gezag, hè, want dat zit er wel dik in dat ik hier wat ga zagen. Want ik kan verzekeren, er is niet veel animo voor deze uitzending. Wat dan ook. Vroeger had ik tenminste het lef om te laten komen op die uitzendingen en nu durf ik dat zelfs niet meer.

Dat was wel een fantastisch nummer. Alle chance is de muziek hier gewoon. Ik was een beetje later wakker dan ik wou. Want mijn week zat om 7:15, maar ik weet niet, ik ben aan de poest om 7:30. En dan de gazette gelezen, gegeten, een koffie gedronken, gedoucht. Allemaal van die dingen waar niemand op zat te wachten om dat te weten. Ik weet het ook wel. Dus ik las aan de gazette. En wat stond er op de eerste bladzijde van De Tijd? Want dat is natuurlijk de beste gazette hier in Vlaanderen. Hier in Vlaanderen bedoel ik. Aerospace Lab, klein bedrijf uit Charleroi. En dan klein bedrijf, aanhalingstekens, uit Charleroi, haalt grootste contract uit Europese ruimtevaartgeschiedenis binnen. Dat is een miljardencontract. En die mogen 250 van de 300 satellieten en lanceerders bouwen om dan in de lucht te schieten als een alternatief voor Spacelink van Tesla, van Elon Musk, die we nu niet meer vertrouwen. We vertrouwen die niet meer. Want dat is dan een rare kwiet. En bon, dus die walen, die gaan dat fantastisch, hè. Een commentaar is, Vlaanderen klopt zich soms zelf genoegzaam op de borst omdat het economisch beter presteert dan Wallonië, maar uit Aerospace Lab kunnen we inspiratie putten.

industry. De familie Van Ol zit erin, dat wist ik nog. En ja, ik wilde nog allemaal weten. Dan moet ik het ook. Ik wil het niet. Zeg, zoek het zelf op. Wow, dat is goed, hè? Dat die walen dat toch kunnen. Er is een heel andere cultuur, net politieke cultuur natuurlijk, hè, zoals ook hier in de tijd. En ook in Wallonië helpt het, of in Franstalig België, of eigenlijk in Brussel al helpt het heel erg als je de politiek te vriend houdt. En dan moet je maar zelf invullen wat dat betekent. Ik heb ze ooit gehoord van een kameraad en zijn vrouw, die had iets te zeggen in een organisatie in Brussel, veel te zeggen. Die organiseren in het Wiels Museum een tentoonstelling over design onder andere. En dan komen ze de Brusselse lokale politici. In dit geval was het dan Els Ampe, die dan daarna naar de... was een liberale die dan daarna naar onafhankelijk is geworden en dan daarna niet meer verkozen is. En dan kwam die zo via haar woordvoerder, zeggen ze van, zeg maar, die designstoeltjes die gepresenteerd staan, die zijn wel voor Els Ampe, hè, achteraf. En dan zeiden die mensen, nee, dat is van de organisator, dat is niet voor cadeau te geven aan de politiek. Of ik heb zo nog een andere anekdote. Ik heb zo'n tijd, jarenlang, een relatie gehad met een modeontwerpster, die had even ook een winkel in de Dansaardwijk. En dan kwamen zo de lokale politici. En dan kwam er zo in de tijd was dat mode dat je als politieke partij moest zo'n vreemdeling in dienst, als boegbeeld naar voren schuiven. Helaas was dat nooit een Jugoslaaf. En dan had ik mij wel kandidaat gesteld. Dat ze zeggen, we hebben hier een Norse Jugoslaaf nodig. Wie wil ons vertegenwoordigen? Gelijk welke partij, ik had jou gezegd, zelfs de katholieken. Want geld doet een duivel dansen, hè, en mij zeker. En dan zo'n kopstuk van een Noord-Afrikaanse Belgische van de SPA. Nooit van gehoord. Maar die had dan zo in de Brusselse regering zo ineens had die dan een potje, want dat wordt dan verdeeld volgens taalpariteit. Hè. En dan kwam die tegen die ontwerpster zeggen van mag ik niet wat van die kleren van u en kostuums, mag ik die niet gewoon krijgen? Hè? Want hier in Brussel werkt dat zo, want als ik die dan krijg, dan kan ik voor u bij de andere politici reclame maken en dan gewoon die bij u komen kopen. Dus dat soort van schaamteloosheid, ik wou zeggen in Franstalig België, maar het begint eigenlijk al in Brussel. Dus alleszins, dat was dus een van de problemen die de tijd zo tussen de regels door over de politieke cultuur, dat er veel om nog veel moet gebeuren. Ik kom trouwens een beetje naar Brussel, want ik spreek heel vaak slecht over Brussel. En dat doe ik omdat ik dat zo erg vind, omdat dat eigenlijk fantastisch is. Ik vind dat een fantastische stad. Alleen als je de goede plekjes kent. Er is een oceaan van ellende, maar zo, als je de goede plekjes kent, zijn er eigenlijk wel heel toffe straten in Brussel. Hè. Dus subiet, hè. Na deze uitzending. Oh, 9:13, dat is goed. Ik ben al 13 minuten verder. Juppie. Over Franstalig België gesproken. Het is eigenlijk een Franstalige Engelsman. Of toch een Engelsman die dat probeert Frans te zingen. Zo rond 1982 was dat een soort van clubhit. Net als het nummer ervoor, die popcorn. Dat was dus het volgende nummer, French Emotions, van Peter Godwin. Was dat zo een clubhit. In de discotheken van dat moment, hè, discotheken. Ik denk dat dat niet meer bestaat tegenwoordig. Dus de jongere mensen die dan en masse luisteren, voor zover dat die er zijn, dan moeten we dat maar opzoeken wat dat juist is. Een dancing.

Is dat al gedaan, dat nummer? Kwast ik mijn berichtjes nog aan het lezen. Godverdikke. Fijn en weer. En je weet, ik heb dan zo, omdat ik soms ben ik zuinig. Meestal ben ik, leef ik boven, fameus boven mijn stand. Maar soms ben ik zuinig en dan betaal ik, heb het al verteld, betaal ik maar 1 euro per week om dan de Groene Amsterdammer te lezen, want dat is dan links. En dan 1 euro per week om dan de Elsevier weekblad te lezen, want dat is dan rechts. En je hebt dat wel nodig, want als je maar één van de twee leest, bijvoorbeeld de Groene Amsterdammer, dan heb je wel een heel vertekend wereldbeeld. Dat is gewoon pure rare propaganda. Dus je hebt altijd zo van beide kanten, vind ik, hè, zo andere invalshoeken nodig om toch een beetje een beeld te hebben van de wereld rondom ons. De Groene Amsterdammer. Een heel boekje vol. Vorige week. Allee, dit is nu al een nieuwe. Het gaat dan over 11 september 2001. 25 jaar geleden was er dus een gigantische islamitische terroristische aanslag op New York. En heel dat boekje in de Groene Amsterdammer gaat dat over, of toch de helft, over... Over de reactie van Amerika, over de war on terror en hoe dat allemaal mislukt is. Maar eigenlijk geen een woord over die vliegtuigen die in wolkenkrabbers zijn geboord en duizenden onschuldige slachtoffers hebben gemaakt. Daarover geen woord, de Groene Amsterdammer. Geen woord. En dan lees ik wie dat die artikels schrijven. Dat zijn dan bijvoorbeeld een zeker Tjitske Linksma. Tjitske, en ik verzin dat niet, Tjitske. Ja, sorry, dan ben ik wel even afgeleid als ik naar Tjitske moet kijken en die heet een Tjitske. Ja, Mr. Montenegro, lach je met mensen hun namen, dat kun je wel. Dat verwijt heb ik hier al eens gekregen. Ja, ik lach met alles. Ik lach met alles, ook met mensen die hun naam veranderen. Wat staat er hier? Terreur, weet. Door Lofti El Hamidi en... vast zonder proces, over iemand dat dan 20 jaar al zonder proces vastzit in Guantanamo, of het zal niet veel schelen, door een zekere Rashid Eriboud. En dan Tjitske, of wie is het? Tjitske. Ik kan niet goed lezen, ik heb mijn bril niet op. Ik kan niet goed lezen. Dat het sindsdien niet goed gaat met de Verenigde Staten, dat kan niemand ontkennen. Dat het ervoor slecht ging, vind ik ook een feit. En toen moest Bill Clinton nog komen. Aan de macht komen, hè. Oh. Maar het was ook een beetje een seriële verkrachter, die je vindt. Maar daar heb ik al dikwijls over gesproken. Er was iemand die zijn proces aan afkocht. En dus altijd in geldnood zat. En dus geld moest gewoon zoeken bij de meest vreemde regimes. Een beetje gelijk onze schepen nu, Patrick Janssens, voormalige burgemeester van de stad Antwerpen. Die was dan ineens. Ineens is die voorzitter van voetbalclub Genk, dat is Limburg. Je vraagt de wagen af als voormalig burgemeester, wat deed hij daar te doen? Behalve wat ritselen en wat sjoemelen. En was er de belastingsdienst hadden dan een schandaal ontdekt in het Belgisch voetbal van zwart geld en zo. En de Patrick Janssens ging eraan, maar hij heeft zijn proces afgekocht. En dus juist gelijk Clinton, proces afgekocht, zodat er geen proces is geweest. Dus hij is ook niet veroordeeld. Dus eigenlijk, als je niet bent veroordeeld, dan zit je een onschuldige burger. Hè? Dan zit je onschuldig. Hè? Dit is zalig, is een nummertje van 18 minuten of zo. En ik denk dat ze alle 18 gaan uitspelen en dan is het ondertussen 9:38 als dat gedaan is. En ik speel op de juiste snelheid, dus niet te traag. Oh, maar als ik te traag speel, dan duurt het langer. Tempting. Zullen we zien.

0: Ik had gehoopt dat dat tot 9 uur 39 ging duren. Het is nog maar 9 uur 32. Dat is toch een kleine domper. Maar goed, fantastisch nummer, Drust. Die kunnen dat toch. Dus terug naar onze Nederlandse vak, tijdschriften, magazines. Dus het rechtsliberale Elsevier, wat die schrijven deze week. Ik heb het nog niet gelezen, dus ik kan het niet zeggen. Ongetwijfeld interessante dingen. Het linkse, de Groene Amsterdammer, een beetje ambigu voor mij. Maar die hebben wel elke week minstens één artikel, soms maar één, maar dat ik dan met heel veel plezier en met gretigheid uitlees. En dat is meestal wel stukken van een paar bladzijden, wat ook al een uitzondering is vandaag de dag. En wat ik van de week met veel plezier heb uitgelezen, is een analyse over Rusland, de huidige situatie. Ten eerste, hoe dat de rest van de wereld naar de oorlog van Rusland tegen Oekraïne kijkt, is anders dan hoe dat wij hier in het Westen er naar kijken. De laatste keer dat ik in Belgrado was, toch een beschaafde Europese stad, cultuurstad ook, dat was 2 of 3 jaar geleden, was tijdens een oorlog. Als je in Belgrado rondliep, je zag alleen maar Russische graffiti, Russische, pro-Russische vlaggen. Je zag nergens een Oekraïnse vlag of wat dan ook. Terwijl op dat moment hier in Antwerpen heel de stad vol met Oekraïnse vlaggen ging. Als je dan op Belgrado ging, niks. Niks, alles pro-Russisch. Ook India en China en van die landen die zijn, en ook anderen die bekijken het anders dan het Westen. Maar niettemin is Rusland veel van zijn pluim aan het verliezen. Rusland dreigt een vazal van China te worden. Volgens de Chinese tactiek van dat bordspel, in Japan noemen ze dat Go, je moet gewoon de vijand omsingelen en wachten en hem versmachten. Dat is wat de Chinezen een beetje aan het doen zijn met de Russen. Het gaat vooral over Siberië, wat ooit tot de 19e eeuw Chinees gebied was. De Russen hebben het dan veroverd en sindsdien is dat Russisch. Maar die bevolking zijn nog altijd eerder etnische Chinezen dan etnische Russen, zeker. Dus bijvoorbeeld dat. En in dat artikel wordt Melnitschenko aangehaald. Dat is een van de laatste oligarchen die zowel een vriend van Poetin, een voorzichtige mens, die op een heel voorzichtige manier zachte kritiek probeert te uiten. En hij mag dat voorlopig ook. Maar met de boodschap van ik geef om Rusland en we moeten oppassen voor een aantal dingen. En een van die dingen is dat een zwak Rusland gewoon slecht is voor niet alleen Rusland, maar de rest van de wereld. Een verzwakt Rusland. Bon. Een heel artikel erover, heel interessant. Maar die Melnitschenko is eigenlijk die zit in de olie- en in de gasindustrie. En hier ten noorden van Antwerpen hebben wij de terreinen van BASF, de BASF. En wat natuurlijk een Duits conglomeraat is. Maar die hebben jaren geleden alles wat met stikstof, dus azot symbool N, chemisch, te maken heeft, is eigenlijk opgekocht door Eurochem. En Eurochem is een Russisch bedrijf. En de eigenaar van Eurochem is Yemel Nitschakov. Maar die is getrouwd. Die is getrouwd met een Russisch, met zijn Servische. Met Alexandra Nikolic. Of Sandra Nikolic, afgekort. En dat was vroeger zo gekend als zo'n soort van wij zouden dat hier een VTM-figuur, zo iemand die zo op tv kwam, liedjes zong, shows presenteerde. Dus ik was even geïnteresseerd. Ik wou iets, een van die liedjes of zo laten horen. Sandra Melnitschenko, geboren Sandra Nikolic. Maar dat heb ik niet. Maar ik heb zo'n kort dingetje gevonden waarin dat ze wordt geïnterpelleerd over de steun van haar en van haar bedrijven. Want zij is de officiële eigenaar van Eurochem. Omdat haar man, de oligarch, op de zwarte lijst. Zij heeft blijkbaar aan Cindy Models, een modellenagentschap, wel of niet geld geleend. En dat is blijkbaar een hot topic in Servië. Dus ik weet niet, wat zegt ze hier?
1: Dat is altijd wel een помощь от Sandra, dat je позвала и затражила эту помощь, да, ведь она это учинила или да?
2: Не, за Sandra
1: ste to bolje slučila. To je isto kao ti da ti neko vreme, razvojš, pa možda znaš, mislim, ono.
2: Neko vreme, imala sam 17 godina.
1: Pa na primer. A tu vidiš da ne bi, a? da je novac promenio.
2: Nismo u kontaktu, ne znači da je novac promenio.
0: Dus was aan die dame, er is een soort van schandaal in die... Allee, wie is er in geïnteresseerd? Dus die Cindy Moldes hebben geld gekregen van die Sandra Melnitschenko. En, maar zij is hier goed aan het antwoorden, die van Cindy Models. Maar dat is zo'n dame, ja, zo'n typische Joegoslavische, hè? Die ziet eruit gelijk mijn zus. Of gelijk mijn moeder in haar jonge tijd. Zo, ja, zo. Knappe vrouw natuurlijk. Hè. Maar tegenwoordig zijn die allemaal opgespoten. Hè? Die lippen, die wangetjes, dat neusken is gecorrigeerd. De rimpeltjes zijn weg. En dan liet ze zo foto's zien, dus van Cindy Models. En dan uit haar ruige jaar. Maar fijn, waarom vertel ik dat allemaal? Oh ja, omdat er soms goede dingen stonden in dat bladje. Hè? Soms. Ondertussen is Israël aan het afrekenen met Hezbollah. Dus door Iran aangedreven en gesponsorde terreurbeweging, just like Hamas. Maar het volgende nummer is van de Libanees. Het is te zeggen, het is een nummer van een Armeense Libanees. Of een Libanese Armeniër. Armeense Libanees, gewoon dat zo noemen. Omdat na 1920... Met de massamoord op de genocide, op de Armeniërs. Zijn er heel veel mensen Armeniërs gevlucht, naar overal, maar vooral naar de buurlanden. En Syrië is bijvoorbeeld een buurland van Armenië, Libanon ook. Dus nog altijd wonen daarna zaten van die vluchtelingen. Diaspora eigenlijk, dat ze dat noemen. Hè. En dit is een nummer uit het jaren 60's. Toen dat Libanon nog een soort van... nog voordat Iran er een voet aan de grond had. Trouwens, volgens de beslissing van de Volkerbond in 1920... moest het Ottomaanse Rijk opgedeeld worden in 20 islamitische staten. Die zijn er allemaal gekomen. 1 Joodse staat, en dat is in Israël. En 1 christelijke staat in het Midden-Oosten. En dat was dan Libanon ooit. Ooit was Libanon, dus de christelijke staat... In Libanon, maar ja, als jij niet genoeg kindjes mocht in uw buurman, mocht er veel meer, dan ja, verandert die demografie en dus ook al de rest. Maar fijn, zwart. Dus dit is dan natuurlijk van een christelijke Libanees, voor zover dat relevant is. Gewoon een goed nummer. Eigenlijk een fantastisch nummer.

Gelijk ze zeggen, muziek verzacht de zeden. Hè. Muziek verzacht ook mijn humeur. Ik heb al toch zeker al 10 minuten niet meer geklaagd. Maar dat is ook omdat natuurlijk het einde is nabij. Dus de bevrijding is hier dadelijk. Hè. Dus nog 15, 16 minuten en ik mag leuke dingen gaan doen. Ik zou niet weten welke, maar ik zou het kunnen doen. Ik zou het kunnen doen als ik het zou willen. Je hebt het... Bruno zou zeggen, de lezende luisteraar heeft natuurlijk herkend dat het nummer er net Mizirlou was. Mizirlou is eigenlijk het meisje uit Egypte. Naga, Leo. Egypte. Dat nummer had nou evengoed van een Joegoslaafse zigeunergroep kunnen zijn. Hè. Maar deze was misschien, ja, toch... Die gast zag er ook uit, gelijk een soort van Elvis, dan wel Johnny Hallyday. Met een coole zwarte zonnebril en een vet in zijn haar. En een gitaar, echt goed. Arkakoudjian, geloof ik dat hem heet. En je gaat me niet vragen om dat te herhalen, die naam. Bon, wat wil ik nou nog zeggen? Wil ik nog iets zeggen? Iets van de zigeunermuziek. Oh, maar Mr. Montenegro, u mag dat woord niet gebruiken. Ik mag dat woord wel gebruiken. Er is al jarenlang in Brussel zo'n festival, Balkan Traffic. Dat is dan meer een traffic. Traffic. En ik ben er nog nooit naartoe geweest. En dat is ook dit jaar, ik denk in oktober of in november, zo in een van die grauwe maanden, zo, dat ga je eigenlijk liever naar Joegoslavië, naar de Balkan zou gaan, in de zon, in plaats van hier wat in Brussel, naar van die uitgeregende zigeunergroepen te moeten. En dan kunnen zo ook de traditionele hapjes... Hè, en ze lopen dan wat Albanezen en wat Joegoslaven rond. En dan is dat een verdwaalde Bulgaar dan. En heel veel blanke middenklassers, die vinden het zo charmant allemaal. Oh, het is allemaal zo charmant. Ik haat zo'n mensen, hè. Ja, je hebt het al door, hè, maar... Echt. Ja. Nou ben ik weer van die stoute dingen aan het zeggen, hè. Oei, oei, oei. Ze biedt weer op de vingers getikt met mijn stoute praat. Met mijn dirty talk.

Meestal zijn de nummers beter als ik ze te traag speel, maar hier is dat niet het geval. Dus je moet even niet verschieten. Ik zet het nummer stop en hop. En ik zet het nou op de juiste snelheid. Voilà.

en na dan nog. Dan mankeerde er nog aan. Och, 9:52. En het begon er met z'n allen, aan, beste mensen. We begon er met z'n allen aan. Kijk, het is heel simpel. Rechts zegt... Het is gedaan met het Westen door de muzulmaanse immigratie die hier alles komen kapot maken. En links zegt, het is gedaan met de westerse civilisatie door het klimaat en het kapitalisme. En de industrialisatie en de vooruitgang. Dat is, maar dus beide kampen zeggen dat het gedaan is met het Westen en dat het de schuld is van iemand anders. Dat is de schuld van iemand anders. En briljante sociologen en of een historicus gelijk Harari. Een Jood, ja, sorry, het is weer een Jood. Ik kan er ook niet aan doen dat die mensen slimmer zijn. Die zegt dat het AI is die ons gaat domineren, overheersen en misschien wel vernietigen. En daarom zeg ik wat onze Duitse vrienden Kraftwerk al wisten in 1980. Trouwens, Kraftwerk, dat betekent kerncentrale. Hè? Kerncentrale. Hè? Maar dat mag niet. We hebben liever groene energie, dan kunnen we met z'n allen in armoede en in honger ten onder gaan. Dus Kraftwerk, over AI gesproken, hadden in 1980 al briljante, voorspellende songteksten, waaronder dingen zoals It's more fun to compute.

0: En gelukkig naderen we het einde van het nummer, maar ook, dat is dan jammer, maar ook van dit programma. En enfin, nog één ding over de Groene Amsterdammer. Op de frontpagina van deze week, twee zinnen. Ten eerste, Benjamin Moser over hoe hij anti-Zionist werd. Dus een Jood die anti-Zionist wordt, dat vinden ze fantastisch bij de Groene Amsterdammer. En ten tweede, ook op de eerste bladzijde, parlementariërs die filmpjes maken van hun interventies in de Kamer, die dan opknippen, dat die het dan snippets maken en dat dan op de social media verspreiden en alleen maar choire interventies laten zien. En het grappige is ook, die teksten van die parlementsleden zijn op voorhand uitgeschreven. Die medewerkers weten wat er gezegd wordt. En de teksten die relevant zijn om opgenomen te worden, zijn dan met fluostift onderlijnd. En op het moment, die medewerker leest dat dan mee. En weet dus wanneer, hij of zij, wanneer dat het de relevante woedende uithaal komt. En dat moet dan zeker worden opgenomen en dan verspreid over de sociale media. Ondertussen 9:58. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Het volgende programma is Anoverpis of toch Ecologica?
1: Ecologica.
0: Nog anderhalve minuut muziek. En veel plezier met onze collega's. En helaas ben ik er volgende week weer. Dat is dan, hoeveel is het dan? 18 september of zo.

0: met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
2: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris sentiae exercendae sane capax est.
4: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
5: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasax.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Zo, en we zijn beland in Ecologica, uw programma over sociaal-ecologische kwesties en met aandacht voor muziek. Ja, het is een speciale zomer geweest, hè. Een warme zomer met die hittegolven en zo en al de gevolgen daarvan, oversterfte, bosbrand in de Hoge Venen en zo. Ja, u hebt het waarschijnlijk allemaal meegekregen, hè. Maar ja, wat waren nu eigenlijk de concrete gevolgen en hoe zit het met die opwarmingsgraad? Hè? We wilden die onder 1,5 graad houden, maar ja, daar ziet het er niet goed voor uit. Nee. We gaan die sowieso overstijgen, dat schijnt. Daar gaan we het wel over hebben en dan gaan we ook nog wat mensen over die ecologische crisis aan het woord laten. Hè. Uit het verleden weliswaar. Niet vandaag. Niet vandaag. Of toch niet live. Hè. Misschien nog wat muziek verder opzetten van onze Luca Bloem. Ik was heel gelukkig eigenlijk deze cd hier terug te vinden, want een vorige keer was ik die in alle stressomstandigheden met dat in de kleine studio er wat technisch dingen misgingen, was ik die hier vergeten. Maar ik heb hem hier daar juist toch teruggevonden. En ik ben daar blij om, ook al omdat ik hem nog niet zo lang had, die cd. We zullen nog iets van Luca Bloem laten horen. En dan zal ik u vertellen wat we juist hebben gehoord van Bloem, deze Ierse folkmuzikant die ik al een paar keer live heb gezien. En ja, zeker een aanrader ook om eens live te bekijken, deze Luca Bloem.

Ja, dat was geen bones van Luca Bloem, hè, waar we de uitzending mee begonnen. En ik ben geen leugenaar, nee. Wetenschap ligt me soms wel wat aan het hart, toch? Dit was Leugenaar van Maria Iscariot. En dat is helemaal waar. En het is ook een Belgische band. Wel een heel ander genre dan Luca Bloem natuurlijk. Maar we pakken het hier soms graag eclectisch aan. Hè. Eclectisch qua muziekkeuze. Mag dat? Waarom niet? Er is een nieuw VN-rapport uitgekomen. Dat stelt dat de grens van 1,5 graden opwarming niet meer haalbaar is. Sinds het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 draaide de strijd tegen klimaatverandering om één cruciale grens. De opwarming van de aarde mocht niet boven de 1,5 graden Celsius uitkomen vergeleken met het pre-industriële tijdperk. Dat lees ik hier op een wetenschappelijke site die Scientias heet. En zij gaan verder met de stelling dat dat dus inmiddels onhaalbaar blijkt, dat niet boven de 1,5 graden Celsius uitkomen. Binnen enkele jaren zal de wereld die grens overschrijden en daarmee breekt dan een nieuwe fase aan. Het is wel de bedoeling om dan later terug onder die 1,5 grens te gaan. Want ja, als je daarboven gaat, dan ga je nog meer klimaatproblemen krijgen natuurlijk. Hè. Hoe dat je dat dan doet, ze suggereren dan dat er technologie nodig is om de CO2 uit de lucht te halen. Ze zeggen ook, of ze stellen dat bomen planten kan helpen, maar volgens het rapport kan dat dan hooguit 0,1 graad van de mondiale temperatuur naar beneden halen. Hoe dat ze dat dan berekenen, weet ik niet. Dat heb ik niet in het artikel gelezen. Misschien houden ze dan ook wel rekening met allerlei geopolitieke omstandigheden, want daar hangt natuurlijk ook veel van af. Hè. Ik zou zeggen, bekijk het artikel is op de site van Scientias. Het is niet zo'n lang artikel en misschien steek je er iets van op als je zin hebt om het verder uit te spitten. Zullen we nog wat verder gaan met muziek? Eclectisch, hè? Eclectisch. Ja, waarom niet? Cocteau Twins, Wax.

Water en Brood van Fabien Collin. Ja, het komt uit de jaren 60. Het doet serieus aan Bob Dylan denken, hè? Maar het was iemand die hier zo in het Antwerpse uithing. In de entourage van de anarchistische provo-kringen. Fabien Collin. Ja, de hittegolf van juni, die was opvallend dodelijk blijkbaar. En niet alleen voor oude mensen, maar ook voor jonge mannen. Wetenschappers weten eigenlijk niet waarom, maar het heeft dus met meer dan die hitte te maken. Waar dat dan allemaal nog mee te maken heeft, dat is men dan verder aan het uitzoeken. Maar dus bij de eerste zware hittegolf in juni en juli stierven meer dan 2000 mensen, meer dan verwacht. 2000 mensen meer dan verwacht in die hittegolf die hier in België stierven. En onder hen ook veel jonge mannen. Ja, hoe komt dat dan? Is dat dan de werkomstandigheden die te warm waren of zo? Heeft men niet genoeg opgelet? Heeft men niet genoeg gewaarschuwd om vooral op te letten? En zijn mensen wat te avontuurlijk geweest, zonder dat ze het misschien zelf door hadden. Ja, we weten er nog niet zo heel veel van. Het is wel iets dat meer en meer in het nieuws komt. Ik zag de minister van Volksgezondheid in de studio van Ter Zake, die daar zijn uitleg moest komen geven en een opvallend kritische interviewster. Ja, als ze zo kritisch zou zijn altijd voor rechts en extreem rechts in de studio van Ter Zake, dan zou ik blij zijn, maar dat is dus niet het geval. Ik weet niet waarom. Het zal misschien liggen aan wie interviewt. Maar dus ja, er is een enorme piek in overlijdens geweest in juni en juli bij die zwarte... bij die zware hittegolf. En zelfs de modellen van Cienzano kunnen die enorme piek in overlijdens nog altijd niet goed verklaren. Ja, we gaan het zelfs ook nog wat hebben over die brand in de Hoge Venen, die daar zo een grote stad... ter vergelijking, een grote stad is daar bijna afgebrand. Zo'n groot gebied was daar in de Hoge Venen bij die laatste hittegolf. En ja, we gaan dan eens ook het hebben over de oorzaak daarvan. Ligt dat dan alleen aan de hitte of was er nog iets meer aan de hand? Zometeen, maar eerst nog wat muziek. We blijven in België. Hier is Frit Angst, Idioten.

0: Je hoorde de stem van Jannis van Koppenolle van de band Nimbus Card. En ja, Nimbus Card, die hebben nieuws, want die zijn een volgende ronde ingegaan van de Humo's Rock Rally. Benieuwd of ze ver komen, een Nimbus Card van Jannis van Koppenolle. En wie je hoorde daar ook uit het Antwerpse, dat was op drums Butsenseller. Bij dat lied van Fred Angst, Idioten. Zet de Waalse overheid zelf de Hoge Venen misschien in lichterlaaien? Het zou kunnen, want er is iets uitgekomen over een maaimachine die de oorzaak zou kunnen zijn. Dat die dan de vonk heeft gegeven. Er is misschien dan toch een opvallend slechte beleidskeuze geweest. Alhoewel dat die maaimachine ook wel misschien weer nodig was op dat moment. Er wordt daar van alles over gezegd wat dan de juiste insteek is. En wat me ook wel opviel aan die brand in de Hoge Venen, dan wil men daar militairen gaan inschakelen, terwijl men de civiele bescherming heeft afgebouwd. En tegenwoordig wil men eigenlijk altijd maar militairen voor van alles inschakelen. Hè. Problemen met haat tegenover Joden in de wijk waar veel Antwerpse Joden wonen. We zetten daar militairen. Ja. Of die daar dan zoveel gaan kunnen doen of meer gaan kunnen doen dan politieagenten. Is dat dan niet gewoon een beetje stoerdoenerij om de eigen beleidskeuzes die niet altijd zo interessant zijn in verband met Israël, om die wat op te smukken? Dat zou natuurlijk ook kunnen meespelen. Enfin. Het is geen politiek programma, dus ik ga er verder niet op ingaan. Maar ik stel voor dat we ook eens luisteren naar wat schrijver en journalist Tine Hens een tijd zei. Tine Hens, die ook vindt dat we ons de klimaatcrisis echt moeten blijven aantrekken. Tine Hens even aan het woord.
1: Binnen. Ik denk dat ik dat altijd gehad heb. Ik heb een enorme gevoeligheid gehad voor als het over onrecht ging. Of het nu over mijn onrecht ging of onrecht aan anderen werd aangedaan. Maar ook over milieuproblemen. Bij ons op de gang hing zo'n klein schilderijtje dat mijn vader ooit eens had gekregen. En daar zat een vogel op een elektriciteitsdraad. En onder dat schilderijtje stond een heel simpele zin. En wij dan? En elke avond, elke ochtend liep ik daar langs en op een of andere manier is dat heel diep bij mij binnengekomen. En de raad die ik meestal kreeg was, trek jou dat toch niet zo hard aan. Mm-hmm. Maar ik kon dat niet. Ik heb mij altijd dingen blijven aantrekken. En achteraf gezien denk ik dat we misschien dat ook gewoon meer moeten doen. Onze dingen echt blijven aantrekken. Ook al doet dat pijn.
2: Ja, want dat is ook de premisse van het boek.
1: Ja.
2: Dat ze tegen jou zeggen, misschien moet je het positiever maken. Hè, want anders gaan de mensen de moed verliezen als het over klimaat gaat. Terwijl jij zegt, nee, mensen moeten heel diep voelen wat er aan het gebeuren is. Anders gaat niemand iets doen.
1: Ja,
0: je hoort eigenlijk een interview met Tine Hens uit het Radio 1-programma De Zomer van. We horen daar een fragment van, want Tine Hens die heeft een nieuw boek uit en daar kon ze dan wat over komen vertellen. Eens even verder luisteren. Hè.
1: Want als je denkt van, maar eigenlijk is het nog niet zo erg, waarom zou je dan in actie komen? Mm-hmm. Dus ik denk dat het niet slecht is om te doorvoelen hoe ernstig de situatie is. Mm-hmm. En dan kan iedereen op zijn manier dingen doen.
2: Ja. Maar als gevoelige mens, dat aankijken
1: is niet
2: wel heel heftig, hè?
1: Ja, is heftig.
2: Ja, want ik heb de voorbije dagen net voor het slapen gaan in jouw boek gelezen. Dan vind ik dat een fantastisch boek. Maar dan voel ik ook wel de grote frustratie en de machteloosheid en de oké, wij doen al dit en we kunnen nog wel dit ook. Maar er zijn ook wel andere mensen die iets moeten gaan doen.
1: Ja, absoluut. Dus ik heb eigenlijk een enorm mededogen voor alle mensen om mij heen. Maar ik ben heel boos op politici. Ik ben heel boos op miljardairs. Die echt een groot verschil kunnen maken door de juiste beslissingen te nemen. Door eindelijk al het leven om ons heen vooraan te plaatsen en niet enkel te denken in termen van macht en invloed en geld. En, dus daar zit wel een grote boosheid. Mm-hmm. Maar op een of andere manier wordt dat ook wel gecompenseerd door heel veel liefde. En de pijn die ik voel nu, als ik nu buiten ben en ik zie de gele velden, de dorren, alle dorren, ik zie bomen die bladeren verliezen. Kom, het is eind juli. Ja, dan doet dat pijn, maar dat slaat me niet neer. Dat maakt me niet machteloos. Dat zorgt ervoor dat ik denk van ja, waar we mee bezig zijn is zinvol. We moeten doorgaan, want opgeven is geen optie.
2: Nee, dat is inderdaad. Het is geen optie. Dus nee. Dan kan het maar beter het ons vuur aanwakken om het allemaal te zien gebeuren.
1: Ja, en samen. En daarom dat ik daar ook dat ik een boek erover geschreven heb, dat ik daar ook wil. Allee, ik denk dat het belangrijk is om die pijn te benoemen, zodat mensen zich daar misschien in herkennen. Mm-hmm. En dat ook durven zeggen.
2: Ja, ja.
1: Dat uitspreken.
2: Ja, en dat het inderdaad, want één reactie bij pijn is wegtrekken van
1: wat de bron. Wat normaal is.
2: En ons wegdraaien van dat nieuws. En van dat is een heel normale reactie. Ja. Maar het aankijken is wat jij doet in je boek. En ook de lezers van je boek doen dat.
1: Ja.
2: En dat is dat heeft een ander effect natuurlijk.
1: Ja, want wat ik enkel kan zeggen is dat het archief van mogelijk verlies gaat over wat we dreigen te verliezen. Het gaat zowel over gletsjers en sneeuw, maar ook over de nacht bijvoorbeeld.
2: En de stilte.
1: En ik heb dat zelf heel lang voor mij uitgeduwd, omdat dat boek draag ik echt al heel lang met mij mee. Maar ik heb het niet durven schrijven omwille van dat ik een beetje bang was van ja, maar ik ga daar zelf verdrietig van worden. En het gekke is dat precies het omgekeerde gebeurd is. Door het vast te pakken, door met mensen op stap te gaan, te praten, te lezen, te onderzoeken. Ik weet niet. Die pijn is op een of andere manier veranderd in iets.
2: Ja.
1: Ik weet niet.
2: Ik snap het wel, want ik moet nu heel erg denken. Je gaat op stap met een vogelkenner en liefhebber die ik voor mij zie. Ben
1: een grote man. Heel grote man.
2: En jullie gaan dan op zoek naar leeuweriken.
1: Ja.
2: En dat is heel de liefde van mensen voor de gletsjers. Voor ook het meisje, voor de vroedmeesterpad. Ja. Dat is inderdaad wat het tegengewicht geeft aan die tristesse die we voelen als we naar de dode bomen kijken op ons pad.
1: Ja, en ik denk als we dan naar onszelf kijken als soort. Er wordt ons altijd wijsgemaakt dat we in competitie moeten gaan met elkaar en dat de essentie is. Maar eigenlijk zijn wij gemaakt om samen te werken. En daarin zit onze kracht. En dat maakt ons ook echt gelukkig. Mm-hmm. Als we samen met andere mensen dingen kunnen doen of samen zijn gewoon.
0: Ja, samen zijn gewoon. Schrijver en journalist Tine Hens, die dus een boek heeft geschreven en dat heet Archief van Mogelijk Verlies. Daarin vereeuwigt ze flora en fauna, want Tine Hens die schrijft vooral over de klimaatcrisis en het dramatische verlies van dieren en planten dat daaruit volgt. Dus ja, groot verlies van biodiversiteit. We moeten ons de dingen echt blijven aantrekken, ook al doet het pijn, zegt ze. Dan kan iedereen op zijn eigen manier iets doen. Waarom zou je in actie komen als je denkt dat het niet zo erg is? Yeah, waarom?
3: Now we're going to do a song that we have not done before, and we will probably not do again. It's not our song, it's not one that we wrote, you know. But I'm sure you'll all recognize.

0: Tricky. En Marijke van Thielen, die hebben we in mei hier geïnterviewd, naar aanleiding van onder andere haar eerste boek. En zij nam het vlees, zo heet dat boek. Dat is goed aan het verkopen, want blijkbaar is dat intussen aan zijn derde druk bezig. Ik weet niet goed waar je het in Antwerpen juist vindt in een boekhandel. In Gent, in het Paard van Troje, heb ik vernomen. In Antwerpen, dat weet ik niet, maar ze kunnen dat altijd bestellen natuurlijk in zo'n boekhandel. Ik heb het zelf gelezen en ik kan het u wel aanraden. Het is een puik filosofisch werk, vind ik. We hebben het hier dus mee bekend gemaakt door Marijke in mei te interviewen. En we gaan nog eens naar een kort fragment luisteren uit dat interview. Zo een minuutje nog eens laten horen. Marijke die het ook wel soms heeft over de ecologische crisis en wat dat dan met zich meebrengt.
1: Ik beschrijf eerder wat ik opmerk. En dat is dat klimaatactivisme voortkomt. Of ik veronderstel dat het voortkomt vanuit een soort van leuze die me dan uitspreekt. Namelijk, we moeten de aarde redden. En dat stootte me tegen de borst, want de aarde, ook in het allerergste geval, hè, daarmee wil ik niet klimaatproblematiek ontkennen, in tegendeel. Maar de aarde, die gaat verder bestaan. Die gaat niet imploderen door de klimaatproblematiek. De mens daarentegen, ja, daar zijn we wel hartstikke mee bezig, met inderdaad ervoor te zorgen dat het onleefbaar wordt op aarde. En ik denk dat...
0: Ja, Marijke van Thielen, over de aarde en wat de ecologische crisis voor de mens met zich mee kan brengen. Marijke van Thielen, die in haar eerste boek het heeft over het verlies van haar man vorig jaar. En het is nogal een donker werk, dus als u eraan begint, dan moet u niet verwachten veel te gaan kunnen lachen of blij te zijn. Dat zeker niet. Er zit wel wat zwarte humor in, dat wel, in dat boek. Wie er onlangs ook is gestorven, dat is de Belg Raoul van Eichem. Die speelde een belangrijke rol in de jaren 60 bij de Maagden60-protesten en zo. Hij was zo een van die situationistische schrijvers die door veel studenten in Parijs werden gelezen en zo. Die mens is dus gestorven. En er is een tekst van hem op muziek gezet. En daar gaan we nu eens naar luisteren. Iets van Jacques Marchais. La vie s'écoule, la vie s'enfuit.

0: U kent dit lied misschien in de versie van de punkband René Biname. Ik had ook dat kunnen draaien, maar ja, dat heb ik hier wel al eens een paar keer laten horen natuurlijk. Ja, Jacques Marche, La vie s'écoule, la vie s'enfuit. En we zijn aan het einde gekomen van Ecologica. Misschien moet ik nog zeggen dat Tom Waits ook iets nieuw uitgebracht heeft. The Fly heet dat. En ja, je hoort hier nu...
1: You've got those 360-degree see-around eyes.
0: Tom Waits.
1: So fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine.
0: Ja, het is vooral spoken word, dat is een nieuwe lied van Tom Waits, maar op het einde komt er dan nog wat muziek bij. Oké, dit was Ecologica. Binnen 2 weken is dit programma er terug op vrijdag tussen 10 en 11. Tot een volgende keer.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lalie. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.
1: Hela, onze Hans, een nieuwe jeansbroek.
2: En een nieuw hemdje.
1: Oh, nou, nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen, het lijken wel bijna laarzen.
2: Ja, ik was deze week op het autosalon. Daar stonden auto's, joh. Ongelooflijk. Maar ja, je weet, het is niet voor ons weggelegd nu. En ik werd er zo depri van, zo frustreerd, dat ik me meteen een nieuw pak aangeschaft heb.
1: Vorig jaar ben ik op het caravansalon geweest. Het reis- en caravansalon.
2: Interessant.
1: Ja, zo'n caravan, dat is wel een heel praktisch ding, hoor.
2: Dat is echt iets voor ons.
1: Een staancaravan bijvoorbeeld.
2: Met wielen eronder.
1: Ja, om voor te bewegen heb je wel zo'n trekhaak nodig.
2: Hè? Ja, men zegt dat je er een Mercedes voor nodig hebt.
1: Wat is dat? Een merk van trekhaken?
2: Een Duitse trekhaak met een auto eraan.
1: Ach zo.
2: Heel duur.
1: Ja, dat moet wel zijn. Ik had er nog nooit van gehoord. Die zie je vast niet vaak rijden.
2: Je zou er verstand van staan hoeveel dat er rondrijden.
1: Ach.
2: Je vraagt je echt af waar ze de centen vandaan halen.
1: Nou, die lenen ze natuurlijk bij een vriend of zo. Of bij de bank, weet je. Krediet bij de bank.
2: Moet je heel voorzichtig mee zijn.
1: Heel erg voorzichtig, hoor. Nee, echt mensen, we kunnen dat niet genoeg benadrukken.
2: Hoe voorzichtig je daarmee moet zijn.
1: Omzichtig mee omspringen met krediet.
2: Ja, dat is heel gevaarlijk.
1: Heel erg gevaarlijk.
2: Heel gevaarlijk. We hebben er zeer nare ervaringen mee gehad.
1: Hele nare ervaringen, hoor.
2: Ongelooflijk nare ervaringen.
1: Ja, en wij niet alleen.
2: Nee, laatst hoorde ik dat die ene bank, dat die eronder doorgegaan is toen.
1: Die ene bank, dat zullen er wel minstens 2 of 3 geweest zijn. Was zo'n boom in de werkloosheidscurve dat hij bijna uit zijn kassen sprong.
2: Het was echt wel quite something.
1: Yes, it was quite something indeed.
2: We leken wel een derde wereldland bij met ons buitjes.
1: Zo'n buik hadden we.
2: Zo'n buiken.
1: Zo'n buiken.
2: Zo'n buiken.
1: Hij had zo'n buik. Ik had zo'n buik.
2: Nee, zo'n buik.
1: Ja, zo'n buik, dat zeg
2: ik
1: toch?
2: Nee, ik had zo'n buik.
1: Jij had zo'n buik en ik had zo... Ik had eigenlijk 2 buiken.
2: Ja, ik had ook nog 2 buiken erboven.
1: Nee, maar hadden we dat niet gedaan met die kredieten bij die banken, dan hadden we nu misschien een staancaravan gehad.
2: Een Mercedes.
1: Van Mercedes.
2: Een Mercedes-Benz. Ja, sommige mensen noemen het Mercedes-Benz. Of een Mercedes. Ik heb gehoord dat degenen die een Mercedes hebben, die spreken van een Mercedes. En degenen die geen hebben, die noemen hem een Mercedes-Benz. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen van, ik heb een Benz. Een Benz, nee, dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Maar het is wel een verdraaid praktisch iets.
2: Zo'n Mercedes-Benz.
1: We nemen nou bijvoorbeeld die reis die we 10 jaar geleden gemaakt hebben. Toen hadden we nog die tent. Regen.
2: Nee, zwijg me ervan, jong.
1: Onvoorstelbaar.
2: Wat
1: 2
2: was
1: weken
2: dat?
1: Aan een stuk. Groot, het viel er gewoon in bakken uit.
2: Nee, er was eigenlijk niks die reis.
1: Nee, er was niks. Toen is het even opgehouden met regenen. Ben ik snel naar het dorp gegaan om proviant te halen. Maar ik was net op tijd terug, want er begon terug te gieten. Oude wijf, het kwam er zo in bakken uitgevallen.
2: Hele rivieren vielen uit de lucht.
1: 14 dagen weer. En toen is die ene rivier uit de oevers gekomen. En Hans, die was net buiten. Er was even zijn hoofd naar buiten gestoken om te zien of het nog regent. Ja, we voelden natuurlijk wel dat er nog nattigheid was. En toen hij zijn hoofd naar buiten stak, zag hij zo die rivier, die immense rivier, op ons toekomen.
2: Ja, die rivier die kwam gewoon zo.
1: Zo, op naar ons toe. Was gewoon zo uit de oevers gegaan.
2: Ja, wij stonden daar helemaal alleen met ons tentje. Heel die rivier, woeps, naar ons toe.
1: Zo naar ons toe.
2: En ja, toen hebben we er nog 3 weken gezeten.
1: In die rivier.
2: 3 weken in de rivier, midden in de rivier.
1: En toen is het eigenlijk pas echt beginnen regenen.
2: Nee, dat was quite something.
1: Yes, quite something indeed, wasn't it?
2: Ja, een vakantie was dat eigenlijk niet.
1: Nee.
2: En het jaar erop.
1: Och, wat was dat, zeg? Ja.
2: Dat was dan zonder tent.
1: Dat was de eerste reis die we maakten in die befaamde doos van jou.
2: Ja, die doos, dat was wel een prima idee, maar er bleek nog...
1: Toch een en ander was er fout, hoor, want tegen die ijsblokken bleek ze niet echt bestand.
2: Nee, dat wil ik graag toegeven, heel sportief.
1: Maar ja,
2: wie had dat nou gedacht, ijsblokken.
1: En dan vorig jaar die reis, zeg, wat was dat? Nou ja, ik ben heel erg wat gewend, hoor, wat het weer betreft.
2: Terug in een tentje.
1: Terug in je tentje, wat was dat? Zo'n droog onweer, dat doet wel heel vreemd aan.
2: Om de 15 minuten.
1: Stipt om de 15 minuten begon dat droge onweer en bliksemen. Nou ja, we hadden het eigenlijk wel toch erg. We hadden toch ergens een beetje stront moeten raken.
2: Maar... Ja, die timing, hè? Om de 15 minuten.
1: Om de 15 minuten. En dan toen Snoopy daar werd weggebliksemd, had ik toch... toen hadden we toch eigenlijk moeten merken, Hans, dat er stront aan de knikker was.
2: 6 weken. Om de 15 minuten. Droog onweer.
1: Dag en nacht. Om de 15 minuten begon het te bliksemen.
2: Nee, dat was quite something.
1: Dat was geen reis.
2: Geen vakantie.

0: Katja, wat zie jij er mooi uit. Ben jij soms aan zee geweest?
1: Ik ben helemaal niet aan zee geweest. Maar ik wil jou wel mijn kleine schoonheidsgeheimpje vertellen, als jou dat zodanig interesseert.
0: Nou, dat interesseert mij mateloos.
1: Ik heb een karottencrème-kuur gevolgd.
0: Natuurlijk, wortelen had ik het niet gedacht.
1: En daar word je heerlijk mooi bruin van.
0: Ik ben wel op reis geweest naar de French Riviera.
1: Oh, schijnt daar heel knap te zijn.
0: Yes, it was very handsome indeed. Weet jij, Katja, dat die Franse franc nu bijna 7 francs kost?
1: 7 francs, dat is wel een heleboel, zeg.
0: Yes, quite indeed. Maar die Engelse pond, hè, die kost bijna 70 francs. Schandalig, vind ik het.
1: Dat is een echt schandaal.
0: 70 francs, zeg, voor zo'n 1 Engelse pond.
1: Nee, dan ga ik liever niet op reis en dan blijf ik thuis met mijn karottencrème.
0: Wat jij nu zegt over die wortelen, hè? Mijn vrouw die doet dat ook voortdurend, wortelsap drinken. Nou, winter en zomer natuurlijk, en dan zie je het hele jaar niet echt bruin, maar toch zo van dat gelig kleur.
1: Ja.
0: Zal ik zeggen,
1: meer op het oranje achteraf.
0: Oranje, ja, ja, dat is het. Precies,
1: maar het is
0: oranje.
1: Heel mooi bruin en je ziet er ook heel gezond uit dan.
0: Ja, dat weet ik niet, want mensen vragen altijd of ze wat mankeert. Zeggen ze, Lydia, ben je soms ziek of zo? Maar dat komt natuurlijk door die wortelen, want je mankeert helemaal niks.
1: Helemaal niet, nee, natuurlijk niet.
0: Jij bent ook kerngezond, hè?
1: Kerngezond, ja.
0: Want jouw ogen, die zijn ook heel mooi geworden.
1: Van karottencrème, daar krijg je ook hele mooie ogen van.
0: Ook al zijn ze wel een beetje gaan puilen, hè? Ze komen er zo.
1: Ja, dat komt nou precies omdat ik een heel streng dieet gevolgd heb.
0: Want het lijkt wel alsof ze zouden willen gaan vluchten.
1: Ja.
0: Die ogen van jou.
1: Ja, ze zijn wel erg beginnen uitpuilen, dat wel, maar ik zeg het, ik heb een heel erg streng dieet gevolgd.
0: Zeg, is jouw huid nu niet een beetje opgeschoven? Is dat niet een beetje zo, die haarlijn, die ligt zo achteraan nu?
1: Oh, bedoel je dit hier?
0: Ja,
1: ja,
0: precies dat, ja.
1: Dat zit zo, ik had een paar rimpeltjes hier en dan heb ik een hele reeks anti-rimpelcremes gebruikt.
0: Maar dat is natuurlijk.
1: Nee, dat is natuurlijk troep, hè? Dat is troep. En dan dacht ik zo, ja, wat nu? En dan hebben ze gewoon die rimpels bij elkaar genomen.
0: Ach, ja, een
1: en
0: facelift.
1: En helemaal naar achter getrokken.
0: Maar hebben ze het niet een beetje overdun, zo, die facelift? Een beetje.
1: Nou, vind jij dat?
0: Ja, ze hebben het allemaal wel toch echt heel erg ver geliefd, hè?
1: Ja, ze hebben wel fors getrokken, maar
0: je ziet dat eigenlijk het duidelijkste aan jouw borsten. Die staan toch wel heel erg. Ja, vroeger hingen ze misschien een beetje laag, maar nu staan ze toch wel heel erg hoog. Zo'n

0: Ja, in het begin dan heb je daar wel een beetje last van, maar dat is ook een kwestie van wennen,
1: natuurlijk,
0: hè?
1: Natuurlijk, en je hebt nu natuurlijk geen pedicure meer nodig.
0: Daar sla je de nagel op de kop, hè?

0: Simon, heb je dat gezien?
1: Wat, Evan?
0: Die man van hierover, die heeft zich al in 3 dagen niet geschoren.
1: Wie?
0: Die man van hierover, zo'n stoppelbaard heeft.
1: Evan, heb je weer staan gluren?
0: Nee, ik stond toevallig voor het raam. Op 3 dagen, zo'n baard.
1: Ik vind het niet meer fatsoenlijk van jou. Altijd maar gluren.
0: Misschien is een scheercrème wel op. Moet hij dringend nieuwe Williams kopen. Williams gebruikt die toch, hè?
1: Wat?
0: Gebruikt Williams scheercrème?
1: Ja, ja.
0: Nee, ik vind dat schandelijk. Het staat toch niet voor een manager?
1: Eva, je moest een beetje minder je neus in andermans zaken steken.
0: Zo'n stoppelbaard. Voor een manager, nee. Ik vind dat echt niet kunnen. Het is toch een manager, hè?
1: Tuurlijk is hij een manager.
0: Hij heeft wel een hele dure actetas.
1: Nou, zo duur is hij ook weer niet, hoor.
0: Het is echt leder, hoor.
1: Vorig jaar heeft hij gekocht in Coppé.
0: O ja?
1: Geiteleer, 17.000 vuil.
0: Val nog mee.
1: Mijn is veel prijziger.
0: Had een nieuw pak aan.
1: Ja, van SKM.
0: SKM?
1: Succeskleding Meijers.
0: Oh.
1: Service, kwaliteit, mode.
0: Werd wel tijd, hè, want dat bruine pak zat helemaal onder de vlekken.
1: Hoe weet jij dat nou?
0: Kan je van hier zien dus, hè?
1: Eva.
0: Ik zag het van hier, helemaal
1: borstig. Het is niet meer fatsoenlijk zoals jij staat te gluren naar de mensen.
0: Kan toch niet voor een manager?
1: Trouwens, dat pak heeft hij vanochtend binnengedaan bij het automatic wassalon.
0: Oh, dat is goed. Dat is dus echt tijd, hè?

0: Kom snel.
1: Eva, wat doe je daar?
0: Ik ben de plantjes aan het gieten, Simon. Kom nou snel.
1: Wat is er nou met die planten? Zijn die niet mooi of zo?
0: Sies.
1: Stop, zijn dat mooie planten?
0: Sies.
1: Eva, ben je weer aan het gluren?
0: Heeft bezoek.
1: Hé, hey, ja. Doet u hem eens open.
0: Ik heb iets.
1: Oh ja, natuurlijk. Dat is die blonde. Dat is Nicole.
0: Ken jij die?
1: Ja.
0: Dat is toch niet die slet?
1: Dat is een mooi ding.
0: Dat is die slet. Jakkes.
1: Hé, hey, ze gaan thee drinken.
0: Hé. Hey. Nieuw theeservies.
1: Ze mag thee drinken uit meneer zijn nieuwe theeservies. Hoe romantisch. Een Darjeeling. Zie je hem?
0: Oh ja.
1: Vorige keer had hij hem gemengd met speko. Wat een smaak.
0: Hé, hey, zeg maar, die heeft wel heel weinig kleren aan, hoor. Zie je dat wat een décolleté?
1: Hey, ze gaan het romantisch maken, zeg.
0: Nou gaan ze toch niet licht timmen, hè? Zie ik helemaal niks meer. Wacht.
1: Is dat geen kaars? Zeg, Eva. Hey, oh, dat is echt romantisch, zeg. Met de kaars erbij.
0: Oh, zeg, wat een lekker sfeertje.
1: Heb jij nou een verrekijker tegenwoordig?
0: Ja, als het licht uit doet, dan zie ik geen steek meer.
1: Eva, dat is toch niet meer fatsoenlijk? Ga jij nou de mensen bespieden met hun verrekijkers? Hey. Mag eens kijken?

0: Hé, hey, zeg.
1: Wat? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er, Simon?
0: Jakkes.
1: Simon, mag ik nog eens kijken?
0: Heeft ze er nou helemaal niks onder aan?
1: Simon, mag ik nog eens kijken? Het is mijn verrekijker. Kom, geef dat ding hier.
0: Hier.
1: Zeg.
0: Hey, nee, je moest maar niet doen, Eva, met de verrekijker mensen bespied. Dat is niet fatsoenlijk. Mensen hebben recht op hun privacy. Zo. Hé, hey, wat gebeurt er nu?

0: Nicole, ik meen het, hè. Jij moet de bomma in huis nemen.
1: Maar Jos, heb jij nu helemaal op uw kop gevallen?
0: Nee, Nicole, ik ben niet op mijn kop gevallen. Ik ben nog nooit op mijn kop gevallen. Je kent mij nu al lang genoeg. Je zou dat kunnen weten, hè, dat ik nog nooit op mijn kop gevallen ben. Nee, serieus nu. Wij hebben dat van naaldeke tot raadeke, hè, in de familieraad besproken. Jij waart er toen niet, hè. Maar uw naam is daar wel meerdere malen gevallen. En uiteindelijk heb je gezegd, Nicole, dat is de geschikte persoon om de bomma in huis te nemen.
1: Nee, Jos, ik doe het niet, hè. Ik doe het niet.
0: Nicole, je moet alle voordelen, hè, is op een rijke plaatsen. Als we de bomma in een rusthuis plaatsen, hè, dan kost ons dat 32.000 frank per maand. De bomma haar pensioen is amper een frankje meer, hè. Dus als dat rusthuis opslaagt, nog veel kans dat wij gaan moeten bijleggen, hè. Dat wij gaan moeten bijpassen elke maand.
1: Oh.
0: Maar als jij de bomma in huis neemt, dan, en ik heb het heel precies berekend, blijft er 12.000 frank over op het einde van de maand. En die kunnen we dan onder ons gevierend verdelen. Dat is 3.000 frank per maand. Op het einde van het jaar kun je ervan op reis gaan.
1: Ah, nee. Als de bomma bij mij zit, dan is de bomma door pensioen voor mij, hè.
0: Nicole. Zo niet, hè. Zo niet. Jij gaat het zeil niet volledig naar je toe trekken. Dat is één. En ten tweede, jij gaat die school luisteren. Daar hebben wij natuurlijk aan gedacht. 32.000 frank. Jij krijgt elke maand 12.000 frank om de bomma recht te halen, voor zover dat nog kan. 12.000 frank, dat is heel ruim geschat. Daar ga je aan uit kunnen, daar ga je aan overhouden. En dan? Jij gaat zeggen, ik ben verpleegster, onregelmatige uren, 's nachts werken.
1: Wel ja.
0: Overdag vaak van huis.
1: Oh, wel.
0: Hebben we al gedacht. Overdag laten we iemand langskomen van het Wit-Geel Kruis. En 's nachts geef je de bomma een slaappilletje extra. Heb je er ook geen problemen mee, geen zorgen. Daarvoor hebben we 8.000 frank uitgetrokken. Dat is ook ruim geschat. Dus, jij kunt al meer dan 3.000 frank per maand aan verdienen.
1: Jos, gij schijnt...
0: Zo worden we er allemaal bij.
1: Gij schijnt gij één ding over het hoofd te zien, hè. Waar moet ik de bomma zetten? Ik heb geen plaats voor de bomma, zo.
0: Jij hebt een kamer op overschot, hè.
1: Dat is mijn naaikamer.
0: Ja, dan gooi je die naairommel daar even uit, want de bomma die gaat niet lang niet meer leven, hè. Ze is nu 82. Haar vader, die is maar 96 geworden. En haar moeder, die heeft de 100 ook niet gehad, hè. Dus dat is hooguit 15 jaar nog. Dat is zo voorbij.
1: Waarom ik, hè? Waarom ik, Jos? Heb jij daar vannachter misschien in geen heelschoon grote bergkamer? Hè?
0: Ik weet het.
1: Zou knap zijn voor de bomma, hè?
0: Nicole, ik zou niet liever willen. Nog een tasje thee?
1: Ja, graag.
0: Nee, echt, ik zou niet liever willen. Maar de buren? Wat gaan de buren daarvan zeggen?
1: Hoezo de buren?
0: Ja, heb je al eens naar de overkant gekeken?
1: Maar allee, zeg.
0: Ja, zo is dat op de luchtbal, hè.
1: Oeh, hangen die er heel de dag uit venster?
0: Die hangen heel de dag uit venster, ja.
1: Zeg dat niet waar is.
0: En 's nachts ook.
1: Allee, zeg, dan beschomt het. Allee.
0: Nicole, dat is zo op de luchtbal.
1: En dat kun jij verdragen?
0: Ja, wat moet ik anders doen?
1: Daar zou ik zot van worden, hè. Daar zou ik naar zot van worden. Van zo'n twee paljassen die heel de dag op uw handen zitten te kijken.
0: Zover laten wij het niet komen.
1: Oh, nee.
0: Dat we er zot van worden.
1: Daar zou ik niet tegen kunnen, hè. Oh, nee, ik word er... Oh, ik kan er niet tegen, hè. Ik word er nou niet goed van. Oh, nee, zeg. Kunnen we er niks tegen doen?
0: Ja, wat zou ik er tegen kunnen doen? Dan moet je eens goed zien. Want die twee die wonen nu precies over mijn deur, hè. Maar daarboven, Luc Giet... Die hangt ook heel de dag uit het venster.
1: Moralistisch.
0: Zie eens. Er hangen er ook drie uit het venster. Nee.
1: Jo, Jos, ik kan dat dier niet verdragen, hè. Dat ze zo op mijn handen zitten kijken. Nee. Oh. Zal ik het licht uit doen?
0: Ja, dat kun je doen. Zal ik dan een kaars aansteken?
1: Dat is misschien beter.
0: Het is hier wel een beetje donker, hè, zonder licht.
1: Allee, dat is verzotten worden, jong. Dat is voor de muren op te kruipen. Ze zo op uw handen zitten te kijken, heel de dag.
0: Ja, zo is dat nu helemaal op de luchtbal, hè. Begrijp je nu waarom dat jij de bommen in huis moet nemen?
1: Ja.

0: Schat, heb jij de krant van gisteren gezien?
1: Ik weet niet.
0: Zeg, sta jij daar nu weer te gluren?
1: Zeg, Simon, moet je eens kijken.
0: Eva, echt, dit is een beetje overdreven, hoor.
1: Die vrouw die zit er nog steeds, hè?
0: Wie? Nicole?
1: Ja, die slet.
0: Mag ik eens kijken? Ik kan er echt niet van over dat jij zo'n speciale nachtkijker gekocht hebt om de mensen te kunnen bespieden, zeg.
1: Mooi ding, hè?
0: Pracht van een meisje. En ze heeft er echt niks onder aan, hè?
1: Is er niks aan? Eens kijken.
0: Oh, nu moet ze even bukken. Heeft ze laten vallen of zo? Nee, niks eronder aan, zeg.
1: Mag ik eens kijken, Simon? Blote
0: boezem.
1: Oh, en die vent die zit heel de tijd te gluren.
0: Mag ik eens kijken? Ja, nu schuift ze met haar benen. Ja, nee, ze heeft geen slipje aan, ook
1: nee,
0: niet.
1: Dit gaat te ver.
0: Ze heeft niks aan.
1: Ze heeft helemaal
0: niks aan.
1: Ik neem de telefoon en ik bel hem op. Dit gaat te ver.
0: Weet jij onze nummers?
1: 218-4909.
0: Maar hoe komt dat jij zijn nummer trouwens is verkeerd, hoor? Het is 10 achternaam.
1: Oh, 218-4909.
0: Heeft er helemaal niks onderaan, zeg, onder dat kleed. Een mooi meisje.
1: Gaat hij al over?
0: Ja, hij gaat nu naar zijn telefoon. Hij neemt hem op, Eva.
2: Bergfans, goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Bergfans. U spreekt met de overbuurvrouw.
2: Oh, dag mevrouw, hoe maakt u het?
1: Wij maken het heel erg goed. Maar mijn man en ik, wij zijn heel erg gechoqueerd.
0: Eva, moest u mij daar nu echt in betrekken?
2: Hebt u weer troubles met de onderburen, mevrouw?
0: Een mooi meisje,
1: zeg. Ik wil niet langer dat er zulke vunzigheden voor mijn eigenste raam worden uitgehaald.
2: Oh, mevrouw Dox, ik kan uw stelling perfect onderschrijven. Maar wat is er precies aan de hand?
1: Wij meenden hier in een deftige buurt te wonen.
2: Jazeker, Lichtbal staat bekend voor zijn deftigheid.
1: En zo willen we dat houden ook.
2: Inderdaad, ik wil niet morgen, maar vandaag nog lid worden van uw actiegroep.
1: Hoe haalt u het in uw hoofd om zo'n slet
2: over
0: de vloer heel mooi meisje, hoor.
1: Te laten komen?
2: Mevrouw Dox, dat is mijn zus. Mijn zus Nicole.
1: Simon, het is een zuster.
0: Wat?
1: Het is een zuster.
0: Maar het is verboden, hè?
2: Hallo?
0: Eva?
1: Meneer Bergfans?
2: Ja, mevrouw Dox.
1: U hebt mij echt diep gechoqueerd nu.
2: Maar mevrouw Dox, ik bespreek gewoon samen met mijn zus wat we gaan doen met de bomma.
1: Oh, ja,
2: onze bomma is 82 en...
1: Simon!
0: Hallo? Je wordt helemaal rood, Eva. Wat?
2: Hallo?
1: Ze zijn aan het bespreken wat ze met de bomma gaan doen.
2: Ik weet het niet.
0: Wat?
2: De overbuurvrouw die...
0: Kom, geef je telefoon hier.
2: Blijkbaar is er iets...
0: Meneer Bergfans?
2: Dag, meneer.
0: Goedenavond,
2: Dox.
0: Simon Dox hier.
2: Goedenavond, hoe maakt u het?
0: Heel erg goed. En met u? Alles goed?
2: Ja, met mij ook alles prima, maar uw vrouw die lijkt wel serieus overstuur.
0: Ja, dit is een heel erg groot misverstand hoor, meneer Bergfans. Nee, het is namelijk zo, mijn vrouw die wil even de planten te drinken geven. En toen zag ze een oogopslag even in uw appartement binnen. En toen zag ze Nicole. Begrijpt u?
2: Het
0: is gewoon een misverstand.
2: Ja, ik begrijp. Nee, Nicole, dat is gewoon mijn zuster, hè?
0: Ja, natuurlijk.
2: En we gaan dan bespreken wat we met de bomma gaan doen.
0: Natuurlijk.
2: Ja.
0: Natuurlijk, uw zuster. Meneer Bergfans.
2: Ja, meneer Dox.
0: Om dit voorval een beetje te vergeten, zou ik het heel erg leuk vinden, en mevrouw trouwens ook, dat u misschien op een keertje of zo samen met Nicole hier een glas kwam drinken.
2: Meneer Dox, u bent erg charmant, maar dat is echt niet nodig, hoor.
0: Nee, echt, ik sta erop. Echt waar, meneer Bergfans.
2: Meneer Dox, waarop komt u eens niet een glas drinken?
0: Ik
2: nu
0: bij
2: bijvoorbeeld.
0: U?
2: Ja,
0: nu bijvoorbeeld.
2: Waarom niet?
0: Oh, dat lijkt me een prima idee. Ik kom onmiddellijk.
2: Dan kunnen we misschien even over de buurt praten.
0: Ja,
2: lijkt
0: me heel erg leuk. En over uw grootmoeder natuurlijk.
2: Ja, dat mens is 82 ondertussen.
0: Oh, fantastisch. Ik kom onmiddellijk, meneer Bergfans.
2: Meneer Dox, tot zo dadelijk.
0: Ja, dag. Ja, Eva, ik ga even naar de heer Bergfans en dan gaan we even over praten. Ja? Ik neem de nachtkijker mee.
1: Hoezo?
0: Dag, Eva.
1: Ja, ik hou je in de gaten.

0: verrassen. Nee, meid, dat begint aardig te lukken.
1: Het begint te vlotten, hè?
0: Nog een beetje en we kunnen gaan optreden in het Mexicaanse restaurant.
1: Ik ga er even mee stoppen, want mijn handen zijn helemaal bloederig.
0: Nee, in die Zuid-Amerikaanse cultuur, dat is echt wel kwijt, zal
1: ik
0: zeggen.
1: Moet je mij niks over vertellen, hoor. Ik kom er net van en ik ben helemaal aan het flippen. Ja.
0: Ik ken nog iemand die ook nog maar net terug is en flippen.
1: Ja. Ja, dat is normaal, hè. Je komt hier dus aan op de vlieghaven en het eerste wat je ziet is die decadente rijkdom.
0: Tax-free shops, dikke buiken.
1: Dat steekt je dan zo tegen dat...
0: Echt een klote zoutje.
1: Het eerste wat je door je hoofd schiet is die rotmaatschappij. Dan begin je te flippen, hè?
0: Ja, het meisje dat net terug is, zei het ook. Ja, flippen. Allemaal flippen.
1: Het is echt zo anders, Ginder. Zo anders. Het is echt een schrijnende miserie. Ik kwam Ginder aan op de vlieghaven. En dan kom je direct in zo'n hele grote city terecht. En buiten aan de rand van die city niks als sloppenwerken, krottenwerken, bidonvilles. Dat hou je niet voor mogelijk.
0: Ja, het schijnt dat allemaal van die hele kleine lieve baasjes rondlopen. Mm. Zonder brilletje, kroezelhaars, dik buikje. En dan doodseskaners. Poef, iedereen zomaar van de straat. Al die kleine baasjes.
1: Het zijn dus hele lieve jongetjes, hè? Hele lieve jongetjes.
0: Ja, heel schattig.
1: Ik stond er met zo eentje te praten in Spaans, hè? En je ziet die jongen dus echt scheuren van de honger. Hij heeft geen mama, geen papa. En plots komt daar zo'n gast aan en die schiet hij gewoon voor zijn raap.
0: Kom eraf.
1: Ja, mag je ook blij zijn dat hij niet zelf geraakt geweest is.
0: Om stil van te worden.
1: Nee, het is echt schrijnend, jong. En dan spreek je dus nog niet over de Indianen, hè. Want de Indianen die zaten over een paar jaar zaten die nog gewoon in hun wigwam. De vredespijp te roken, de rooksignalen naar andere stammen. Naar andere stammen door te sturen. Denk je nu? Nee, jongen. Zeg. Er zijn zo van die rijkers langsgekomen. Die hebben gezegd, kom, geef die grond maar hier. Ik ga hier een plantage beginnen. Weg, wigwam, weg, totempaal.
0: Weg, cultuur.
1: Helemaal weg dus, hè?
0: Ja, maar het is toch tenslotte hun eigen fout, hè?
1: Wat bedoel je?
0: Ja, gewoon hun eigen fout. Mijn papa bijvoorbeeld, die heeft de oorlog meegemaakt.
1: Ja?
0: Miserie, schrijnend, schrijnend. En denk je dat er ook maar één Latino is geweest die ons komen helpen, die papa is komen helpen?
1: Ja, maar dat mag je nu ook niet zo bekijken, want weet je hoe dat het er ginder gaat? 1 peso, hè, jongen, 1 peso. En weet je wat het is, 1 peso? Dus het is heel weinig, hè? Heel erg weinig, zo 1 peso, hè? Ja, daar werken die dus een hele godganse dag voor 1 peso.
0: Zij hebben de hele tijd toch de mond vol van internationale solidariteit. Neem nou die grote overstromingscatastrofe in Ruisbroek. Denk je dat er ook maar 1 Latino is geweest die 1 peso heeft opgestuurd om ons een beetje uit de nood te helpen? Denk je dat zij naar hier gekomen zijn om te komen werken, werkbrigades?
1: Het is daar zo miserie, daar hebben de mensen geen tijd voor om bezig te zijn met overstromingen hier. Ze zijn bezig met hun peso's te verdienen.
0: De hele dag in de zon liggen, ja.
1: Nee, elke dag opnieuw 1 peso.
0: Kleine baasjes kapot maken,
1: nee,
0: in de zon liggen.
1: 1 peso, jongen. 1 peso. En dan kan je dus amper een paar rijstkorrels verkopen. En voor 1 peso.
0: Als het mij vraagt, zijn het allemaal necrofiele pedo's.
1: En dan moet je heel gezin voor onderhouden, hè. 1 peso, hè. Dat is niet niks, hoor.
0: Ja, dan met die peso's standguns kopen om hun kinderen uit te roeien.
1: Jongen, dus, dat hou je niet voor mogelijk. Dus het is echt schrijnende miserie.
0: Maar vorige week ben ik nog wel Mexicaans eten wezen.
1: Oh ja?
0: Ja, en dan in de resto. Heel gezellig. Prachtige muziek ook.
1: Ja.
0: Moeten kotsen.
1: Ja.
0: En er waren mensen en die merkten direct op. Ja, kijk, wat een schilderij lijkt wel naïeve kunst.
1: Het is niet waar.
0: Die kotsen.
1: Ja.
0: Nee, het is wel een schitterende cultuur toch.
1: Ja, het gaat dus allemaal naar de vaantjes, hè?
0: Misschien wil ik ook wel eens naar Zuid-Amerika.
1: Moet je zeker doen,
0: hè? Maar dan wel meer zo'n beetje de noordelijke kant.
1: Oh ja.
0: Canada.
1: Oh ja.
0: Eskimo's, houthakkers. El Condor Pasa. En viva la revolución.

0: grote man, de grote baas eigenlijk van Alcatraz wel gezegd van... Ik vind dat Patrick, gezien zijn ervaring natuurlijk bij Superclub en bij Philips... Dat hij die post moet krijgen van topmanager. En hier zit ik dan, hè? Topmanager. Het is fantastisch. Nee, het gaat me echt heel erg goed met mij. Heel erg goed. Nee, en ik heb ook een nieuwe vriendin. Sonja, een blond meisje. Heel erg mooi, topmodel. Zo'n, echt zo'n meid. Een hele leuke meid. Nee, en mijn geld krijg ik helemaal niet meer op. Ik krijg het niet meer op. Nee, het gaat heel erg goed met me. Oh. Maar lief dat je het vraagt. Echt zo. En met jou? Gaat het met jou?
1: Ook goed? Ja.
0: Ook goed?
1: Ja, het ging goed, maar vandaag is alles misgelopen.
0: Ach zo.
1: Ja, ik zou het niet mogen vertellen. Het is nogal... het is nogal intiem eigenlijk.
0: Nee, maar Pia, je weet toch dat je mij kan vertrouwen? Hè?
1: Ja, want het is...
0: Wij zijn toch altijd hele goeie maatjes geweest?
1: Het is echt wel heel vertrouwelijk, hoor. Ik heb het nog tegen niemand verteld. Ja, God zegt...
0: Oh, vertel het nou maar aan jouw vriend Patrick. Hè?
1: Ja, mijn huis is net afgebrand. Ja, en ik was net dus alleen gaan wonen. Ik had een beetje geld gekregen van mijn moeder. Die heeft ook al niet zoveel geld, omdat ik dan helemaal opnieuw ging starten met een nieuw...
0: Dat is toch lief van jouw
1: heel
0: moeder,
1: lief van mijn moeder.
0: Dat ze dat nog doet, jouw geld geven.
1: Ja, ik had dus...
0: heel erg lief van dus.
1: Ik had dus een hele rotperiode achter de rug, want...
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, dat was allemaal zo gekomen omdat... Ik was dus getrouwd met een vent, maar die zijn handen zaten nogal los.
0: Was dat die ene die hele dikke zo, met zijn snor?
1: Met zijn roze snor,
0: en zijn bakkenvader zo.
1: Dat was dus eigenlijk...
0: Ja, die met zijn uitzakkershemde.
1: Ja, die was eigenlijk de vriend van mijn dealer, maar mijn dealer was dus toen opgepakt. Hè. Want ik woonde toen eigenlijk eerst met die dealer, maar die was dan opgepakt. Nee, ik was dus helemaal aan de doop. Helemaal. Ik was echt helemaal weg.
0: Is het echt?
1: Ja, dat kwam... Ik zat dus echt met een probleem met mijn jeugd nog. Hè. Dat was... mijn vader die kon ook zijn handen niet uithouden. En die zat de hele tijd aan mij te frunniken. En dan heeft hij mij een aantal keren verkracht. En dan...
0: Ach zo, ik heb dat nooit
1: ik heb dus nooit tegen niemand durven vertellen. Want... Ach ja, je voelt je dan schuldig. Je denkt, dat moet zo. En dan op de duur dan ga je denken, hey, er zit iets niet pluis. En dan krop je dat allemaal op. En dan in een verkeerd milieu terechtgekomen. En dan ben ik met de drugs begonnen. En dan was ik met die vent getrouwd met zijn snor. En dan hadden we samen een kindje gekregen. Maar omdat ik dan zo heel veel dope pakte, dan was er iets niet in orde met dat kindje. Dat kindje, dat was een beetje... eigenlijk autistisch, zei ze. Dus eigenlijk wel een heel erge graad van autisten. En ik wou dus wel heel lief voor de kindjes en de bijhouden en zo. Maar dan de dokters, die zagen er allemaal niet zitten en de rechter en zo. En dan is hij in de inrichting beland. En dan mocht ik het niet meer zien. Dan ben ik een tijdje helemaal... Echt helemaal van de kaart geweest. En dan op de kop toe, die vent met zijn snor, die dronken heel veel. En die gaf dan allemaal klappen. En op een gegeven dag kom ik thuis en dan ligt hij met een andere griet in bed. En ik was... Ja, dat is dus echt om te rotten, zoiets. Ik was dus juist wezen tippelen. Dat is dus echt niet aangenaam. Ik was juist wezen tippelen.
0: Jij bent dan gaan...
1: Ik had dus dringend nieuwe doop nodig. En dan kom je zoiets tegen. Dan ligt mijn eigenste vent mee en een ander wijf. Dus dan heb ik... Hij had ook nog een dochtertje uit de vorige huwelijk. Toen heb ik die uit het venster gekeild.
0: Ja, natuurlijk.
1: Had ik niet moeten doen, tuurlijk, weet ik. Had ik niet moeten doen. Het is helemaal fout geweest van mij. Maar ja, dan ben ik, is er een proces gekomen. Heb ik in de bak gezeten een tijdje.
0: Zo gaat het, hè?
1: Ja, maar dan...
0: Wat is dat ik het goed begrijp, jij? Jij kwam dus thuis en jouw vent lag met een andere juffrouw in bed. En jij ging daarvoor in de gevangenis.
1: Ja.
0: Dat is nu toch echt om te rotten, hè, zoiets.
1: Dus ik was al helemaal...
0: Heel naar voor je.
1: En dan, maar ik ben dan uiteindelijk vrijgesproken.
0: Natuurlijk.
1: Wegens ontoerekeningsvatbaarheid of zoiets. Zo'n woord. En dan ben ik een tijdje in de inrichting geweest. En dan ging het allemaal stukken beter. En dan heeft mijn moeder, die heeft al geld gegeven. Toen kon ik helemaal een nieuw leven beginnen. En gisteren ging ik even naar de bakker. En ik heb een sigaretje in de aspot laten liggen. En ik kwam terug van de bakker. En alles, maar alles staat in de fik.
0: Voor één sigaretje. Dat is echt wel tegenslag.
1: Ja.
0: Nee, dat is echt heel erg naar voor je. Zeg, Pia.
1: Ja.
0: Dat is een naar verhaal.
1: Ja, ik ben nu een beetje suf, want ik heb een beetje Valium genomen.
0: Ja, natuurlijk. Om een beetje te bekomen.
1: Ja.
0: En wat ga jij nu doen eigenlijk? Wat ga je nu beginnen?
1: Ja, ik was op weg naar de dokter voor een onderzoek, want ik heb gisterochtend een brief in de bus gekregen dat die vent, waar ik ooit mee getrouwd geweest was, dat hij AIDS heeft.
0: Oh, nee, dat is de klap op de vuurpijl. Pia. Nee, dat is echt heel erg naar voor je. Nee, maar wat mij betreft, het is echt allemaal heel erg goed. Ik heb die job, die is fantastisch. Eigenlijk moet ik niet echt heel veel uitvoeren.

0: elke keer belgen gezegd. Nou ja, die Patrick met zijn referenties van Philips de Superclub, die moet gewoon onze topmanager worden.
1: Natuurlijk.
0: Dezelfde dag ben ik Sonja tegengekomen, dat topmodel.
1: Oh, Sonja, die... Yeah. Oh.
0: Dat is mijn nieuwe vriendin.
1: Wat leuk voor je.
0: Ja, op onze loft is het niks dan top, hè? Topmodel, topmanager.
1: En topless.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Ja, ons geld krijgen we helemaal niet meer op.
1: Nee, sinds ik premier geworden ben, gaat het me ook ongelooflijk voor de wind.
0: Je ziet er echt ook wel in.
1: Heerlijk, nee, dat kan niet meer stuk.
0: Nee. Ja, je krijgt jouw geld ook niet meer op, zeker?
1: Nee, nooit. Want ze leven niet.
0: Heb je nog een biertje?
1: Ja, schenk maar in.
0: Zeg, maar weet je wie ik laatst tegenkwam?
1: Nee.
0: Pia.
1: Pia.
0: Ja, weet je nog? Pia.
1: Oeh. Pia! Op.
0: Ja, ze heeft me...
1: Die sukkel.
0: Ze heeft me ingewijd in haar privéleven.
1: Oh.
0: Ze heeft me de meest intieme, vertrouwelijke dingen verteld. Echt waar.
1: Nee, zwijg. Zwijg. Zwijg.
0: Nee, jij kan wel zwijgen.
1: Ik ga nog kotsen.
0: Nee, maar ik moet echt vertellen. Nee, maar weet jij waarom zij vroeger zo vreemd deed?
1: Nee, dat zou ik me echt niet kunnen voorstellen.
0: Omdat zij gebruikt werd door haar vaders. Die jongen die deed het met haar. En toen is ze natuurlijk aan de drugs geraakt. Omdat ze frustré was zeker. En dan, ja, dan is ze wel het ene eind naar het andere. Hè?
1: Ja, wie had dat gedacht, zeg?
0: Heeft ze samen gewoon met een dealer. Dan heeft ze een abnormaal kindje gekregen. Is er aan tippelen, die dealer in de gevangenis gestopt. En dan is ze met die dikke gegaan. Die dikke met zijn snor en zijn bakkenbaarden, weet je nog?
1: Oh, de dier!
0: Die met zijn houtakkers heeft. Die dikke met zijn houtakkers
1: heeft. Het is niet mogelijk.
0: Echt waar. En die deed het dan nog met een ander. En dan was ze gaan tippelen, want ze is ook... dat deed ze ook, hè? Tippelen,
1: oh,
0: ja.
1: Dat verbaast me nou echt. Ja,
0: dat geld opbracht, dat is natuurlijk een raadsel, hè. En dan heeft ze die vent betrapt met een ander. Dan was ze met een andere wijf aan het vozen. En dan heeft ze die vent zijn dochter door het raam gegooid. En daarna is ze ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ja, een wonder, hè? En nu was ze helemaal terug bovenop, had haar moeder centjes gegeven. Maar haar moeder had het al niet breed, hè, vroeger.
1: Nee, en dat dan, geloof ik niet.
0: Nee, helemaal niet.
1: Eén grote treun is thuis.
0: Ja, ramp, nou, ja. Ja, zeker.
1: En dan stinken ze, allemaal, hè?
0: Ja, precies. Ja, die stank. Herinner ik me nog. En dan heeft ze van die centjes van de moeder gekregen en had een appartement gehuurd. En dat is gisteren afgebrand. Dus nu, Steven, nu is Pia terug bij de moeder gaan wonen. En weet je, de klap op de vuurpijl is dat ze gisteren, dat ze dat na die brand, voor de brand bedoel ik, had ze een papiertje in de bus gekregen waarop stond dat die dikke met zijn snor, dat die aids had.
1: Wat?
0: Dus was zij, nee. Zij was toch onderweg naar de dokter om een test te laten doen.
1: Laten we hopen dat dat positief afloopt.
0: Ja, precies. Moet jij nog een biertje?
1: Ja, geef me er nog maar eentje.
0: Gezondheid, hè.

0: nu moet ik even denken. Dat is Steven zeker.
1: Premier Steven, ja.
0: Oeh, jij hebt het ook ver geschopt, zeg.
1: Ja, een beetje, hè? Nee, maar dat is lang geleden, zeg.
0: Dat is heel lang geleden. Dat moet uit onze schooltijd zijn.
1: Ja, ik heb ook nog in de buurt bij jou gewoond, weet je nog?
0: Ja, dat was de buurtschool waar wij samen
1: zaten. Feestelijke tijd.
0: Ja, zeg.
1: Nee, maar hoe is het met je?
0: Oh, ja. Hoe zal ik het zeggen? Ik voel me prima eigenlijk. Ja, ik heb... Ik heb een prima job. Je weet misschien, na de school, na de humaniora, ben ik universiteit gaan doen.
1: Oh, toch?
0: En dan heb ik... Ik was aan het doctoreren, maar... dat was dan helemaal... Dat duurde allemaal zo lang. En ik kreeg dan hele goede aanbiedingen om te kunnen gaan werken. En op de duur, ja, ik had dan een man ontmoet en we zouden zo graag trouwen. Toen zijn we maar getrouwd, want ik had dan die prima aanbiedingen, heb ik maar meteen een job genomen. En ik heb een fantastische job. Ik heb 2 hele lieve kindjes.
1: Oh, wat fijn voor je.
0: We hebben net een villa gebouwd.
1: Ah.
0: We zijn bezig met een zwembad in de tuin aan te leggen. Dus ik kan eigenlijk rustig zeggen dat ik toch wel echt heel gelukkig ben.
1: Nee, wat fijn voor je zeg. Nee, want deze week, hè, weet je wie ik nog gezien heb?
0: Nee.
1: Patrick.
0: Oh, Patrick. Ja, die heb ik laatst ook nog ontmoet.
1: Nee, Patrick, die vertelde nog thans dat het niet zo goed met je zou gaan.
0: Heeft Patrick over mij aan het praten geweest?
1: Ja, zo even by the way, hè. Je weet wel hoe dat gaat tussen mensen die elkaar al lange tijd niet meer gezien hebben. vertelde dat, dat het toch niet zo best met je ging, maar dat zal dan... Niet huiverissen geweest zijn.
0: Nee, dat zal wel. Ik heb met Patrick heb ik hoogstens 5 woorden gewisseld. Ik heb gezegd: hi Patrick. En
1: hij zou het allemaal verkeerd begrepen hebben.
0: Ja, ik geloof niet dat ik daar.
1: Dieetstest? Positief?
0: Aids?
1: Ja, positief? Ja, Patrick vertelde me dat je een beetje seropositief was misschien. Ja, vertelde je gewoon by the way.
0: Nee, dat zal wel niet over mij gegaan hebben.
1: Jawel, toch wel hoor. Ik heb het op een bandje opgenomen. Dat doe ik altijd. Hij had een dictafoontje in mijn zak.
2: De klap op de vuurpijl is dat ze gisteren, dat ze dat na die brand, voor de brand doen, dat ze een papiertje in de bus gekregen waarop stond dat hij die dikke met zijn snor dat hij eet zat.
3: Wat?
2: Zij was toch onderweg naar de dokter.
0: De smeerlap!

Kom luisteren naar een Kolunst productie. John Bernard.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

radiodistributie 's morgens op Radio Centraal. Right, perfume, wrong, mouthwash. Oh ja, we horen al een tijdje Stevie Moore.

restricted area. This is a restricted area.

big in America right now.

In België worden ook soms goede LP's uitgebracht. Meestal zijn dat dan wel verzamel-LP's. Een fantastisch initiatief van het nieuwe Brusselse label Sub Rosa. Het is voor deze eerste LP half gewonnen. De B-kant is niet veel soeps, maar dit zijn Mark Stewart plus Mafia. Een weirde productie van Adrian Sherwood, de producer uit Engeland, On New Sound producties. Ook een mooie hoes van de Brusselse wilde ezel, Waving Ondulata. Mits and Instructions, nummer 1, de eerste LP van het Belgische label Sub Rosa.

Verleden donderdagavond in de King Kong. Een geweldige prestatie van Skeleton's Crew, Fred Frith en Tom Cora. 5 bisnummers. De galerij heeft alles opgenomen. Dit is een bericht. We are still free.

Dit was Radio Distributie. Was wel voor

African-American, a little berry.

0: 4 jaar Radio Centraal, overzicht der festiviteiten en de band.
1: Op woensdag 31 oktober vieren we onze verjaardag in Cinderella op Stadswaag met een jubileepartij.
0: Taart met kaarsjes zal aanwezig zijn. Het feest begint om 21 uur.
1: Donderdag 1 november houden we een Motown Party in Café Tom Tom, Ernest van Dijk, 21.
0: All night long vanaf 21 uur en breng uw pot chrysanthemum mee.
1: Vrijdag 2 november, 4 jaar koffieverkeer, 4 jaar Homo Radio Centraal.
0: Soirée dansante met Pierre Elitaire in de offstage Kammenstraat vanaf 21 uur.
1: Leden van Radio Centraal krijgen hoge korting op de entreeprijzen.
0: Radio Centraal, 4 jaar hersens en ritme.
1: Tot dan.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur terug gelezen.
1: Hear that? That's the sound of my combat radio from ITT. It's got a microphone, a loudspeaker, a Morse transmitter, a flashing signal beam, even a survival manual.
2: Action Pack War Comic.

Radio Distributie. Tot 10 uur. Dominator.

Dominatrix sleeps tonight. De mannen slaan op hun drums en de vrouwen slaan op hun mannen.

Fetus Art Terrorism, The Calamity Crush. Een 12-inch waar men nog lang over zal praten.

om elkaar warm te houden, radiodistributie op donderdagochtend op Radio Centraal. Chaka Khan. Feel for you. Het is lekker.

Verbannen in het familiale leven. De beatnik John Jornow.

0: John Giorno.
1: What are you clapping your hands together for? You want me to slap your face?
0: Half time in radiodistributie. We veranderen het decor. Vrees niet voor de verandering. Enkele mijlpalen uit de muziekgeschiedenis van het nabije verleden. Dat wil zeggen rock and roll, rolling rock. U hoort het al.

Drie singles uit de letter Q van mijn alfabetisch geclasseerde singles. 66, 67, Question Mark en de Mysterium. I Need Somebody en 96, Dears. En de Quick, ook met een Q zonder C ertussen. Birds, Apple Crumble. Dit is nieuw, The Nomads.

Een eenzijdige flexie op 33 toeren. Muziek en kunst uit Scandinavië. De enige echte replica's. De Nomads. Nogal wat anders dan die shit van The Scientists. Nieuw, The Jesus and Mary Chain, Upside Down.

Het geeft niet, de Jesus en Mary Jane. Een kwartet, drie met een zonnebril, Glasgow, UK. Upside down. Twintig jaar vroeger, de Nashville Teens. Mercy, mercy.

De eerste opnames van Captain Beefheart bij A&M Records. I am

Music for teenage sex, baby Buddha, al zoek heb. Radiodistributie tot 10 uur, nog 8 minuten.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Shine.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.

dub poetry, Jamaican poets. Een introductie voor de beste LP aller tijden van deze week, Dub Poets.

man called Oliver Smith, Signs of the Times. Dit jaar een nieuwe Oliver Smith, een nieuwe poet.

Ook bij de dub poet Malachi Smith. In het dagelijks leven speelt hij een van de hoofdrollen in Kingston, Babylon. Blood Victim.

Muta Varuka, The Adventures of Johnny. Johnny, forget about the spoof and start getting cool. Dat verhaal van Johnny Cool, dat heeft Prins Buster in de jaren 60 verteld. Dat horen we zo dadelijk op een Prins Buster Original 45, Johnny Cool himself. En dan gaan we terug na deze disco mix van Muta Varuka. Terug naar Muta Varuka, maar dan op de beste LP, The Poets of

Out of Many One van de beste LP aller tijden van deze week. Mutabaruka. Count Ozzy in The Revelation of Rastafari. Again. The Visitor in the Studio.

Groot Ozzie, Ivy Grand Nation, Go Go, Lumba. De Dub Poetry, een van de eersten, samen met LKJ, Lyndon Kwesi Johnson, Oku Onuora, Reflection in

0: halftime. Inside, outside, turning over the wheels. In part 2 van the greatest show in the air tonight, nog dub poetry, ook road sculpture met Prins Karel en Jackie Me Too Mutation Studio One met Prins I Will.
1: Op hetzelfde label Heartbeat, Amerikaanse label dat zo geïnteresseerd is de laatste tijd in Jamaicaanse muziek. Het label waar de LP Dub Poets of Jamaica wordt sound af. Power Reggae Poetry is uitgekomen, is ook een LP uitgekomen From Congo to Zion. Een LP met vooral muzikologische bedoelingen, namelijk het verband aangeven tussen Kumina, een oude muziekvorm op Jamaica, Revival Songs en de Rastafari muziek. We gaan daarvan een track draaien met de Rasta muziek, natuurlijk opgenomen ergens op een berg in Jamaica. Een oude Rasta zingt heel, heel, heel
0: top of the hill.

sing it down. Herb Spliffing Time, Lenny Hibbert Interludium, een Studio One van zijn LP More Creation, A Snowbird. Via de future naar de hedendaagse Third World in Kingston met Sister Breeze, Dub Poetry, de beste LP van deze week.

Adam Appel, Studio One 7 Inch. Alton Ellis, Studio One 7 Inch.

0: en zoet, met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
2: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza.
4: Mens mulieris, scientiae exercendae sane capax est.
5: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lira.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
7: Zo. Welkom in het golfbad. Voor het komende uur speel ik wat muziek voor u. En ik heb een beetje van alles bij. Een plaatje van Kuntari, Akshamel, Carlos Nino. Een unreleased plaat van Holytown, die er binnenkort zit aan te komen. En nog veel meer voor de komende 60 minuten. En de eerste is Carlos Nino. De plaat heet I'm Just Chillin' on Fire.

Yo, dit was Coaster Pine. Met dank aan Jacke Jellink voor de tip en de uitnodiging om ze tot hier te brengen. Binnenkort live in Antwerpen, waarover later meer. Het eerste die we hoorden, dat was dus Carlos Nino en Friends. Carlos Nino kennen velen niet, maar maakte niet zo heel lang geleden de zeer overhypte New Age plaat van Andre 3000, die dat ook meedoet op deze plaat. Naast Nate Mercero, Fauté en vele anderen. Heel veel anderen, zo te zien. Maar dus, zo net Coaster Pine, een duo waar ook Baton XXL op speelt. En Baton XXL is een man uit Amiens.

Ja.

zoals jullie wel horen, is het best druk geworden in Café de Mendel voor de Radio Centraal. Iedereen is welkom natuurlijk. Dus gratis drank voor iedereen.

Hello.

0: Zeg Donat, ik denk dat we even meer drank moeten halen.
1: Nog meer volk moeten halen?
0: Nee, dat is het probleem, er is te veel volk. We hebben te weinig drank. Ik denk dat we even moeten gaan vragen aan onze collega café-uitbaters in de buurt.
1: Zoals? Als iemand drank wil toneren?
0: Ja.
1: Aan Café de Menno?
0: Luister eens, inderdaad. Café de Menno zijn dringend op zoek naar...
1: drinken.
0: Ja.
1: Alsjeblieft. Ja. Noodzakelijk. Ja. Anders moeten we onze post verlaten en dat zou desastreus kunnen aflopen.
0: Inderdaad. Mag eigenlijk niet, hè?
1: Nee, mag niet.
0: Net zoals een kapitein zijn schip nooit verlaat. Mag een barman zijn bar nooit verlaten.

Bye, bye, bye.

We hebben nog een klein uurtje deze uitzending, deze speciale uitzending van de Mendel Elf hier op Radio Centraal 106.7. Het driejarig bestaan van de Mendel. Nogmaals, iedereen welkom in het café de Mendel. Bedankt.

start ons laatste kwartiertje op deze 3 jaar Mendel 11 uitzending op Radio Centraal 106.7. Partytime. Altijd moet het wel eindigen op een gegeven moment. Helaas.

0: zijn
1: bijna aan het einde. Ons vat is ook bijna af. Het is wel een heel fijne uitzending geweest. Met heel fijne mensen overal.
0: Maar nog fijner muziek.

0: het dan?
1: 3 jaar met een af.
0: 3 jaar gezwoegd en gewerkt om tot bij deze moment te geraken.
1: Voelt het goed?
0: Het voelt ongelooflijk goed.
1: Ja.
0: Misschien wel een van de beste dagen van mijn leven. Omringd door vrienden, door klanten, door
1: geliefden.
0: Door gewoon de sfeer van de stad, Donald.
1: Je voelt wel dat je iets hebt gedaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Iets voor niet.
0: Yes, yes.
1: Ja. Ja, Café de Mendel, nog eens de opening. Binnenkort zullen we terug openen.
0: Inderdaad.
1: Bedankt om te luisteren. We gaan over naar ons laatste nummer.
0: Bedankt voor 3 jaar.
1: En daarna pakt Bennett weer over.
0: Want ik was het aan het zeggen.
1: Ah ja, oké, sorry, ik zou het niet meer onderbreken.
0: Nee, maar...
1: Wat?
0: Ik probeer een radioprogramma te doen in 3 jaar. En
1: Jij?
0: Dat lukt gewoon niet.
1: Jij? Waarom praat je altijd in de ik-vorm? Ik dacht, ik probeer dat
0: wel 2 weken.

het kietelt mij. Ik wil het wel eens kunnen zeggen, ik heb gelijk, het is een feit. Is het ook echt waar? Ik staar door de ogen en zie de zinnen, ik laat het zinken.

Surinaamse track van de band Oppo, een 7-inch release. Daarvoor nog een 80s digital van Tom Carroll in The Scales of Justice. Tricky Business. Ik sluit deze 30 minuten af met een combi uit die geweldige band uit Bogota, Colombia, de Meridian Brothers uiteraard. Dat wordt het nummer Desperanza. En daarna is het weer aan C3K tot middernacht.

Musica Exotica from the vaults of the Stereotropical DJ. En dat waren nog niet eens zijn laatste 30 minuten. Er zitten er nog een aantal aan te komen. Dus zeker blijven luisteren naar It's a Family Affair in Early Bird Situation. Geen Tabasco TV, maar ietsje vroeger It's a Family Affair. Maar nog steeds op vrijdagnacht. Going on to Saturday morning.

Er was nog Road Safety met Backbone en toch ook wel mede-architect van de Afrobeat Sound samen met Orlando Julius. En natuurlijk samen met Fela Kuti. Ik heb het over Tony Allen en zijn Afro Messengers van het album No Discrimination. En daarvoor zat de nakomeling van die andere Backbone van de Afrobeat Sound, Fela Kuti, namelijk Femi Kuti in een remixed version.

voilà, en nu zijn we ook officieel van start gegaan voor de mensen die juist inschakelen op Radio Centraal 106.7 FM. We zijn deze week 2 uur vroeger begonnen wegens afwezigheid van Tabasco TV, helaas. We zitten dus halverwege, het is een family affair.

bene. Gorgoa noemt de artiest en dat komt uit Ivoorkust, denk ik, het label zien in ieder geval van Abidjan. U hoorde het nummer Pagnu Geu. Zo dadelijk komen we nog eens naar Colombia met Manuel González en geweldige moog.

Dat was zojuist letterlijk je figuurlijke Jab Beak uit de States. Een obese reggae-zanger die er ook op jonge leeftijd aan bezweken is, helaas. Het is alweer de laatste van deze 30 minuten en dat is Janko Nilovic. En daarna is het aan C.

Dat was zo ongeveer achtereenvolgens een track uit Punjabi Disco van Mohinder Kaur Bamra. Dat was ook Om Unit met een track van zijn Acid Dub Versions. Dat was ook Bobby Roots met Rawness. En dat was ook Dialogue, nu nog op de achtergrond met de dub van Child Was I met Benji aan de vocals. En met deze versen gaan we richting volgende 30 minuutjes van de Stereotropical DJ. Tot zo dadelijk.

0: Hey, te gek, hey man. Hey, pak je gitaar.
1: Hey, man, wat had ik gezegd, weet je wel? Die gasten. Hey, jongen, weet je wel.
0: Spelen we mee, hey man.
1: Ik weet niet of dat valt, weet je wel. Maar ik zal even kijken, weet je wel.

0: Hey, te gek, hè? Hey. Because I love my baby, she just coming home.
1: We moeten gewoon spelen, weet je, want anders komt het gewoon niet meer. Komt het gewoon niet meer.
2: Terug in Amsterdam.

0: Nadat de proefbanden zijn opgestuurd naar een grote platenmaatschappij, worden onze vrienden uitgenodigd om eens te komen praten op het kantoor.
1: We hebben de hele nacht hebben zitten brainstormen, hè, met gewoon alle jongens, want we waren dus allemaal razend enthousiast van die banden. En we waren dus allemaal eens dat er gewoon ontzettend goede single in zat. Volgens mij een single die, nou, die is gewoon, dat is gewoon een geheide alarmschijf. Dat zien we volkomen zitten met die jongens. Want we zijn gewoon allemaal razend enthousiast. Het is gewoon vreselijk goede muziek en het is echt geheide underground. Dat zweer ik je, dat is gewoon, begrijp je wat ik bedoel? En dan gaan we het dus helemaal brengen met Amsterdam. En dan zou ik uitdelen op de Dam en zou ik zie het helemaal voor me. En geld speelt geen rol, want we hadden gedacht dus 5% van de eerste 500. Wordt het er meer, dan val je dus buiten de boot. Maar dan verkoopt die plaat gewoon ontzettend goed. En dan zit je carrière gewoon helemaal gebeiteld met misschien Knokken en Willem Duis en de hele zooi. En festivals en zo. Dat maken we gewoon, dan gaan we ontzettend pushen. Want we zien het gewoon helemaal zitten. We zien het gewoon in jullie. Want toen je hier zo binnenkwam, toen dacht ik een beetje van, dat zijn een beetje bescheiden gasten. En een beetje raar misschien. Hè? Jullie zien het niet. Zo, maar het, gewoon toen we naar die banden hebben geluisterd, hebben we dus gemerkt dat jullie muzikaal de zaken verdomd goed in de klauw hebben. Hè? En dat willen ze ook. En dat tikt gewoon aan, dat komt gewoon over. Dat is geen punt, hè? Dat is helemaal geen punt. We hoeven hier niet meer over te praten. Dus we moeten gewoon die single meteen gaan opnemen. Hè? Want het is,
2: Hey man, we hadden eigenlijk gedacht een dubbele LP te maken. Ik bedoel, het is dus wel underground en zo, maar we hebben dus een dubbele LP gedacht, weet je wel.
3: Ik wou graag de omslag van de hoes voor mijn rekening nemen, weet je wel. Ik heb een aardig idee daarvoor en zo, weet je wel.
2: We kunnen wel een driedubbele LP maken.
1: Jongen, de Magic Center, dat is zo ontzettend goed. Dat is helemaal nog niet geweest, hè, in het buitenland. Terwijl Amsterdam, daar komen ze gewoon alle kanten uit de wereld. Kom erop af, jongen. Dat is zo ontzettend goed. Dat ziet meteen, dat ziet helemaal gebeiteld, jongen. En wij denken dus ook allemaal, de jongens waren volkomen eensgezind. Hè. Allemaal helemaal, dat is echt, wij zien die dubbel LP, dat zien we gewoon helemaal zitten. Als die single dus maar een beetje iets doet, hè. En dat garandeer ik je gewoon, want het zit helemaal goed met die single.
3: Alles wat we op een dubbel LP gemaakt hadden, weet je wel, dat stampen we in één, weet je wel. Kwaliteit, weet je wel. Op één single, jongen. Snoei goed, weet je wel.
2: Nou, dat is oké, man. Ja. Kunnen we nog een sherry krijgen?
0: En dan volgt nu de première van de eerste grote hit van de Nederlandse popgroep Magic Center. Trip to Amsterdam.
4: Take three.
5: Jij komt net goed, man. 1, 2, 1, 2, 3.

The Royal Band, de TS Radio Dimp, Radio Dimp. Ze noemt de verzamelaar, eigenlijk geen verzamelaar, maar een live recording in een nachtclub in Dakar, in Thiers, ergens eind jaren 70. ...1979 om preciezer te zijn, in de Rangomar Nightclub in Thiers, dus Senegal. De klok slaat bijna half twee, dus C2K neemt het over en zoals reeds vermeld, ze hebben deze week 2 uur vroeger begonnen. We zijn dus helaas bijna ten einde.